0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep. En dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
1: En Radio Tessel.

0: trots op Texel.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dichtgaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer. Het is droog en het is een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig, met dan temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

Als ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe. Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk afrollen en mijn opa was de dijk. Detectiefjes spelen

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. Dat is 70 keer meer dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op, het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Overdag opnieuw veel zon met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

is Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS Journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig bij temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop. Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in steden als Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit is Radio Texel.
5: Struis. Vroeg.
6: Texelse Courantenkop. Gemeente loopt warm voor vuurwerkverbod.

Woensdag 24 juni 2026 begon met Bonnie Tyler en Shaking Stevens met A Rocking Good Way. Je luistert naar Radio Texel op 106.1, muziek voor iedereen. Of via www.radiotexel.nl met Pink, Get the Party Started.

Alweer uit 1981, Your Love van The Outfield. Tijd voor het waddenomroep.nl nieuwsoverzicht. Elke dag lezen we daar een stukje uit voor. En je kan altijd de achtergrond even nalezen op www.waddenomroep.nl. Waddenvereniging wil enorm rif aanleggen bij Afsluitdijk, ruimte geven aan onderwaterleven. En op Texel, van sluften tot schapenboet, Texel als inspiratiebron voor kunstenaars. Blijf luisteren naar Radio Texel, wij draaien de leukste muziek.

Nick Jam en Enrique Iglesias werd opgevolgd door Queen Invisible Man. Blijf luisteren, dit is Radio Texel. Ik heb nog wat Texelse courantenkoppen voor je. Gemeente schrijft tuinwedstrijd uit. En startbijeenkomst Repair Café in Dorpshuis Oosterend. Dit kun je allemaal terugvinden in de Texelse courant. Hier zijn de Pussycat Dolls met Buttons.

Op de meest muzikale frequentie van de Wadden zit het programma Struis vroeg erop voor vandaag. Het is vandaag 24 juni 2026 en ik zeg morgen is er weer een Struis vroeg. Weer om 6 uur. Tot dan. Doei doei.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er rijden vanochtend op veel plekken geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Vakbonden FNV en CNV staken vanwege het inkorten van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken.
2: Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een achtermiddag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
1: De OV-staking duurt tot vanochtend 8 uur. De NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. En bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. 70 keer vaker dan een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgens Spanje en Syrië. De treinstoring in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 vannacht reden de eerste treinen weer. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde gisteravond 2 doelpunten tegen Oezbekistan.
3: Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd. Hij heeft alle discussies gehoord en hij antwoordt met 2 doelpunten.
1: De wedstrijd Engeland-Ghana leverde vannacht geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Dan het weer nog zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Het wordt vandaag in het Waddengebied een prachtige zonnige zomerdag. Het kwik stijgt naar een maximum temperatuur van 26 graden en ook 's nachts blijft het zacht met 19 graden. Er waait een zwakke tot matige zuidoostelijke wind, windkracht 2 tot 3. Kortom, een heerlijke zonovergoten zomerdag. Geniet!
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de inkorting van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
2: Och, ik me haast op de fiets hier naartoe en ik kreeg geen kant op.
3: U had het niet gehoord?
2: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
3: Ja, wat nu?
2: Geen idee nu. Ik ga even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
1: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het Schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van jeugdzorg. Organisatie Kids Right maakt zich zorgen.
4: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
1: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en er zijn problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en aan de kust 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van...

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
2: Oh Lord, hear me turn these words into a song.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Het wordt vandaag in het Waddengebied een prachtige zonnige zomerdag. Het kwik stijgt naar een maximum temperatuur van 26 graden en ook 's nachts blijft het zacht met 19 graden. Er waait een zwakke tot matige zuidoostelijke wind, windkracht 2 tot 3. Kortom, een heerlijke zonovergoten zomerdag. Geniet!
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. Het beste van het eiland
2: hoor je op Radio Texel.

hier een brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar alle provincies. Maandag werd het in eerste instantie alleen afgekondigd voor Limburg en Noord-Brabant. Sinds gisterochtend geldt het ook voor Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, meldt Rijkswaterstaat. De grote staking in het openbaar vervoer is vanochtend rustig verlopen. Op de grote stations was het vrijwel leeg. De meeste reizigers wisten van de staking. Inmiddels rijdt het OV weer. Al kunnen er nog treinen uitvallen of vertraagd zijn, zegt NS.
2: In principe staan alle treinen klaar. Alleen ons personeel moet natuurlijk ook nog op de juiste plek zien te komen. Waardoor misschien niet iedere trein direct om 8 uur heeft kunnen vertrekken. Rond het middaguur verwachten we echt weer de geplande dienstregeling te rijden.
1: Ook het bus-, metro- en tramvervoer lag vanochtend plat. De medewerkers staakten vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Pro dient vandaag in de Kamer een voorstel in om mensen bewuster te maken van hun digitale nalatenschap. Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden met hun sociale media moet gebeuren. En daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. Het aantal meldingen van kindontvoeringen neemt toe. Het gaat vaak om gevallen waarbij één van de ouders een kind meeneemt. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen, omdat het zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
3: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
1: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. En het weer zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland. 30 tot 33 aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Het wordt vandaag in het Waddengebied een prachtige zonnige zomerdag. Het kwik stijgt naar een maximum temperatuur van 26 graden en ook 's nachts blijft het zacht met 19 graden. Er waait een zwakke tot matige zuidoostelijke wind, windkracht 2 tot 3. Kortom, een heerlijke zonovergoten zomerdag. Geniet!
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden worden. Ook de ANWB zet extra mensen in. Op de weg is het overigens niet drukker dan normaal vanwege de vakantieperiode. Ook het OV is weer op gang gekomen na de staking van morgen. De NS rijdt wel met minder treinen vanwege de hitte. Ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval in Frankrijk nog de hele dag duren. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding vanwege niet goed werkende computersystemen. Volgens NRC heeft nu een speciale actiegroep die zou helpen om deze problemen binnen het OM aan te pakken, zichzelf opgeheven. Ze stoppen ermee omdat het door de hoge werkdruk niet meer lukt om zich voor de actiegroep in te zetten. In een mail schrijven ze dat de computersystemen nu wel iets beter werken, maar dat nog lang niet alle problemen ermee zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden, zegt Progressief Nederland. Volgens de partij hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er dan moet gebeuren met bijvoorbeeld hun wachtwoorden voor Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of de vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld in een telefoon te kunnen komen. Pro-Kamerlid Katman roept het kabinet daarom op om te komen met een bewustwordingscampagne. Het weer, het is zonnig en heet vandaag dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, namelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Het wordt vandaag in het Waddengebied een prachtige zonnige zomerdag. Het kwik stijgt naar een maximum temperatuur van 26 graden en ook 's nachts blijft het zacht met 19 graden. Er waait een zwakke tot matige zuidoostelijke wind, windkracht 2 tot 3. Kortom, een heerlijke zonovergoten zomerdag. Geniet!
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorinchem en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart waren er in Gorinchem al sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen daarom daar opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog. De OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou zes marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten, komen ze vast te zitten. Omdat koelen met water erg duur is, gebruikt de provincie Zuid-Holland vandaag een slijptol om brugdelen in te korten als dat nodig is. Het weer zonnig en heet dus, 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, dan wordt het mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van...

0: De Wadden, de Vuurtoren, het Water
1: en Radio Texel.
2: Oh yeah.
3: Ooh.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Het wordt vandaag in het Waddengebied een prachtige zonnige zomerdag. Het kwik stijgt naar een maximum temperatuur van 26 graden en ook 's nachts blijft het zacht met 19 graden. Er waait een zwakke tot matige zuidoostelijke wind, windkracht 2 tot 3. Kortom, een heerlijke zonovergoten zomerdag. Geniet!
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor anderen of voor Texel? Deze persoon of instelling komt misschien wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen in april 2027. Let op, aanmelden kan tot 15 juli aanstaande. Kijk voor meer informatie op www.texel.nl/onderscheidingen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
3: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorkum zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorkum worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet geraakt. En zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
4: Vanaf het eiland.
7: Toppers van toen.
0: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
7: Toppers van toen.
0: We leven terug. 106.1 FM. En wereldwijd op radiotexel.nl.

Alle grote klassiekers op een rijtje gezet in de toppers van toen, de jaren 60, 70, 80 en ook 90. Op een rijtje kun je ze ook vinden op onze website www.radiotessel.nl. Veel plezier!

Wait for me.

0: Het beste van het eiland
1: hoor je op Radio Texel.
2: Voor meer informatie en eventuele verzoekplaten rond de toppers van toen kun je kijken op onze website www.radiotexel.nl.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Het wordt vandaag in het Waddengebied een prachtige zonnige zomerdag. Het kwik stijgt naar een maximum temperatuur van 26 graden en ook 's nachts blijft het zacht met 19 graden. Er waait een zwakke tot matige zuidoostelijke wind, windkracht 2 tot 3. Kortom, een heerlijke zonovergoten zomerdag. Geniet!
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Vanaf het eiland.
3: Toppers van toen.
4: Non-stop.
5: Van de boot tot de vuurtoren.
6: Toppers van toen.
7: We leven terug.
8: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

0: toppers van toen.
1: Non-stop.
0: Van de boot tot de vuurtoren. Toppers van toen.
1: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
0: Toppers van toen op Radio Texel.
1: Non-stop.
3: Tot zover weer de toppers van toen. Kijk even op onze website. Daar vind je mogelijkheden om zelf je platen aan te vragen voor de toppers van toen. Wat mij betreft een hele fijne middag en graag tot morgen.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het Ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En Hardstyle Festival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna een miljard euro. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
0: Radio Texel. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Het wordt vandaag in het Waddengebied een prachtige zonnige zomerdag. Het kwik stijgt naar een maximum temperatuur van 26 graden en ook 's nachts blijft het zacht met 19 graden. Er waait een zwakke tot matige zuidoostelijke wind, windkracht 2 tot 3. Kortom, een heerlijke zonovergoten zomerdag. Geniet!
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstyle festival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Blijkt uit representatief onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Dat zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. Franse autoriteiten zoeken uit met wie de besmette arts in contact is geweest. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 schepen bij een andere scheepsbouwer. Het zou een stuk goedkoper zijn dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer, het is dus zonnig en heet met 30 tot 35 graden. Morgen kan het nog wat warmer worden. In het zuiden is het dan maximaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Het wordt vandaag in het Waddengebied een prachtige zonnige zomerdag. Het kwik stijgt naar een maximumtemperatuur van 26 graden en ook 's nachts blijft het zacht met 19 graden. Er waait een zwakke tot matige zuidoostelijke wind, windkracht 2 tot 3. Kortom, een heerlijke zonovergoten zomerdag. Geniet!
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: op Texel.
1: Citywerkers met het NOS Journaal. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens het KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen ook de komende dagen maatregelen. Zo schrapt Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunette blijven gewoon open daardoor, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen. De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is. Het was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren. Nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen die hitte kan hij wel. Er zijn ook blaadjes voor hem om te eten. Maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet. Waarschijnlijk wordt het maximaal 36 graden uiteindelijk. 'S Nachts is het niet kouder dan 1 graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van

0: Het Wadden weerbericht.
1: Het wordt vandaag in het Waddengebied een prachtige zonnige zomerdag. Het kwik stijgt naar een maximumtemperatuur van 26 graden en ook 's nachts blijft het zacht met 19 graden. Er waait een zwakke tot matige zuidoostelijke wind, windkracht 2 tot 3. Kortom, een heerlijke zonovergoten zomerdag. Geniet!
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen vindt dat het kabinet in de coronacrisis te makkelijk het besluit nam om scholen te sluiten. De gevolgen waren heel groot voor de scholieren, zegt Paul Reusemuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan die commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek bleek dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkroppen dat de relatie over was. Door hem had ook TBS geëist, maar dat is niet opgelegd, omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Rijkswaterstaat schrapt komend weekend wegwerkzaamheden vanwege de hitte. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunetten blijft gewoon open. Het asfalt wordt namelijk veel te heet om er mee te werken. Het weer, het is dus zonnig en heet, ook vandaag. Het is maximaal 36 graden. 'S Nachts wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden vanwege de warmte. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Op Sint-Tessels. Opnieuw allegaar variaties en verhaaltjes en gedichtjes en liedjes op Sint-Tessels.
6: Ga er maar scrap voor zitten en geniet ervan. We nemen alle tijd, doen de kolompjes aan.
0: Ook dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord van 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Op meerdere plekken is ook een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek. Maar daar zag de rechter niets in. Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens hen heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. De besmette arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. Air France heeft vastgesteld dat de arts passagier was op een van haar vluchten. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentkandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet bij maximaal 36 graden. Vannacht niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Woensdagmiddag. Tijd om even de week door te zagen. De Zaagman Show. Wow. Op Radio Texel.
6: Waar kan je beter mee beginnen, dames en heren? Met I Wish It Would Rain Down. En ik weet het, het is zo Holland. Het is zo, het is nooit goed. Is de keer mooi weer, begint u weer te zeuren dat het moet gaan regenen. Maar een beetje water uit de lucht. Nou. Zou wel lekker zijn. I Wish It Would Rain Down. Uit 2016. Phil Collins en Eric Clapton. Die hoor je heerlijk janken op zijn gitaar. En dan ga ik ook even huilen. Gewoon meejanken. Heerlijk.

Het maakt het helemaal niet uit dat de schuiven lopen stond. Ja, want het is gewoon... Het is zo verschrikkelijk zomer. Het is zo verschrikkelijk. 31 graden in mijn kantoor. Maar hier is het goed in de studio, hoor. Want hier is het gewoon 22 graden. Dus ja, het is geen airco, maar het is wel alle ramen kunnen openen. Nou, ik hou ze dicht. Want het is, ja, dit is echt zo'n woensdag 24 juni. En misschien wordt deze uitzending volgende week herhaald. En dan is het woensdag... wat is het dan? Ja, dat is al 1 juli. Zo, dat is diploma-uitreikingavond. Nou ja, goed. Misschien dat we deze uitzending dan ook gewoon ingooien. En dan is het ook nog prachtig mooi weer. En dan draaien we alleen maar positieve muziek. Omdat er zoveel kinderen van Oosterscheede-Overberg geslaagd zijn. En tegen die tijd, want ja, dan is het een herhaaluitzending. Dan weten we zeker hoeveel kinderen er geslaagd zijn. En het was nu al best wel mooi weer binnen de OSG. We waren nu al tevreden, dus nou, dan worden we nog meer tevreden. Nou ja, goed. Whatever, tevreden. Ja, dat hele verhaal over I wish it would rain down. Je hoopt op een klapje water, maar je kan ook gewoon lekker de zee inspringen en dan ben je er ook. Ondanks het weer gaan wij natuurlijk wel gewoon door met uitzendingen. Helaas alleen niet met Breek de Week, want de mannen zijn verhinderd. Dus het moet het deze week even met mij doen, maar misschien volgende week in de herhaalde uitzending zijn ze er ineens wel. Het blijft allemaal een verrassing. Wat heb ik? Ik heb hele leuke dubbelhitten. Dubbelhits, hoe zeg je dat? Dubbelhitten, nou ja, whatever. Iets met een dubbelhit. En we beginnen met de Buena Vista Social Club. Want ja, dat hoort natuurlijk wel bij het hele, hele warme weer. Ik heb Quando heb ik een hele grappige dubbelhit. En dan heel langzaam gaan we naar de klok van 5:30. Dat is nu al over 20 minuten. Dan ga ik Albert Wichlema bellen. En hij is een soort razende reporter voor de Warnomroep. En ik heb hem gevraagd om een beetje aan ons uit te leggen. Ja. Wat doe jij nou eigenlijk voor de Warnomroep en waar kunnen we dat dan terugzien? En nou, dus hij gaat er wat reclame van maken en dat mag ook, want wij zijn de Warnomroep. En nu nog onder de vlag met de Radio Tessel vlaggetje, maar eigenlijk een hartstikke Warnomroep. Dus daar gaan we het allemaal over hebben. En ja, voor de rest daarna staan de lijnen gewoon weer open. Ik zeg, heb je nog een leuke zomershit of een hele blije hit? Mijn kind is geslaagd hit. Breng het allemaal maar in. Stuur het door. Ik ga het voor u draaien. Maar eerst gaan we naar de Buena Vista Social Club. Een cd die ik op had staan toen ik aan het studeren was, ergens in 1998. Dat heeft me er echt doorheen geholpen. En vandaag weer.

0: dubbel hit.
1: Dubbel hit. Ja.

0: Ja. Was dit een lekker begin? Ik zat ondertussen weer andere dingen uit te zoeken, want er komt een nieuw item. En dat ga ik misschien wel deze uitzending lanceren. Maar dat wordt dan zo'n beetje rond de klok van 22:50 ergens na de zaadplaat. Want dat is nog steeds het belangrijkste van deze bijeenkomst. Deze uitzending. Deze radio-uitzending. Het is de Zaagman Show, dus die week moet er midden. Dus dat gaan we zo meteen doen. Dat gaan we nog eventjes doen, ook met de volgende dubbelhit. Dat is Quando Quando van Avner Waldeck en Patricia Ferreira. En daarna Quando Quando van Engelbert Humperdinck. Waarom niet? Dat is een totaal ander nummer. 68 alweer. Tim, nee. Nou, eerst deze maar. Ja, dat klinkt best lekker. Komt u hoor.
1: Quando

Tony Reyes en Alberto Testa. Italiaanse zangers kwamen in 1962 met het nummer Quando, Quando, Quando. Ja. En dan kan je niet achterblijven. Dan moet je zo'n Engelbert Humperdinck gewoon zoveel jaren gewoon dat gewoon ook weer eventjes helemaal herhalen. Michael Bublé heeft het herhaald. Nelly Furtado heeft het herhaald. Wie niet eigenlijk? Zelfs ik heb het ooit met mijn bandje Gente di Mare ook gespeeld. Ja, ik had een Italiaans bandje. Echt waar? Ja, echt waar. Kost Italiaans zingen en dan quando, quando, quando, quando. Helemaal goed. Maar goed, het is nog steeds prachtig mooi. Weer hobbelen richting de klok van 5:30. Ik heb nog 2 nummers. Past allemaal net niet, dus het wordt iets na 5:30. Dat is Feels van Pharrell Williams en Katy Perry, Big Sear. Dat is dus het nummer van Calvin Harris. En Blurred Lines. Ja, die moet ook voor Robin Thicke. Met ook weer Pharrell Williams. Iedereen doet weer mee. En dan gaan we weer naar het waddenweerbericht. U heeft het vandaag al gemerkt. Dat is gewoon weer terug. Heerlijk gewoon dat u weer te horen krijgt. Hoe is het nou hier op de Wadden? Dit nummer begint altijd zo lekker. En dan dus de zaagplaat. Ja, ja. Dan komt echt de zaagplaat. En dan heb ik iets nieuws. Dat is de Wadden in volgevlucht. Dus het nieuws van alle Wadden in 5 minuutjes. 6. We gaan het zien. Maar eerst even lekker naar Feels.

0: moet u zien wat voor dag het is vandaag.
1: Dinsdag wat anders.
0: Ja, precies. Dus morgen komt Zaagmans langs.
1: Zaagmans?
0: Zaagmans, om het midden van de week, om het...

0: eerst het weerbericht, dames en heren. Goedemiddag. Precies, goedemiddag. Ja, laat me doorkomen. Peter, van de Struis, nu.
1: Het Waddenweerbericht.
2: Het wordt vandaag in het Waddengebied een prachtige zonnige zomerdag. Het kwik stijgt naar een maximumtemperatuur van 26 graden en ook 's nachts blijft het zacht met 19 graden. Er waait een zwakke tot matige zuidoostelijke wind, windkracht 2 tot 3. Kortom, een heerlijke zonovergoten zomerdag. Geniet!
1: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. We zijn halverwege de show. Oh, yeah! Tijd voor de zaagplaat!
0: Ja, en mag ik een hartelijk applaus, dames en heren, want aan de andere kant van de lijn is niemand minder dan Albert Wichelema. Ja, Albert, kom er maar in.
3: Hey, hi.
0: Hey, hallo. Ja, voor de mensen die jou niet kennen, ik ken jou als de vader van Bende, maar dat, misschien weet je dat niet eens. Maar,
3: en Jan.
0: Ja, inderdaad. En die ken ik dan weer niet. Bende ken ik dan weer wel. Maakt allemaal niet uit. Whatever. Je bent zomaar in onze uitzending niet helemaal zomaar, want jij doet iets voor de Waddenomroep. Vertel.
3: Klopt. Ja, ik maak items of reportages en berichten voor de Waddenomroep. En die kun je allemaal lezen op waddenomroep.nl.
0: Ja, dat is best een leuke site aan het worden. Die is vormgegeven door Gio en Remco. Dat zijn dan onze helden van Breek de Week. Het ziet er fantastisch uit. En die wordt inderdaad nu regelmatig gevuld door razende reporters van de Vijf Eilanden. En jij doet het Texel-stukje, begrijp ik?
3: Ja, ik mag ook wel eens naar een ander eiland. Ik ben ook op de Schelling geweest en binnenkort ga ik weer naar Vlieland. Maar voornamelijk Texel. Ja, okay. Want daar woon ik, dus dat is handig.
0: Ja, dat is handig inderdaad. Als je de rommelmarkt op de Vliestraat gaat verslaan, waar ik een artikel van las en denk, ja, dat is wel handig dat je een beetje in de buurt woont.
3: Precies, ja.
0: Ja. Maar dus ook uitstapjes naar de andere eilanden. Hoe ga je erheen? Ga je helemaal over de Afsluitdijk of heb je een quick fix via een snelle verbinding of zo of iets?
3: Nou, naar Vlieland kan ik met het bootje vanaf de Kokstorp. En de Schellingen moet je wel via Halingen.
0: Toch wel.
3: Ja.
0: Ja, je weet het niet. Je weet wat voor connecties jij allemaal hebt.
3: We hebben geen eigen bootje helaas.
0: Nee, we hebben geen Waddenomroep, zo'n turbo boot of zo. Nee, dat is een jammer. Ja, wie weet in de toekomst. Je weet het nooit.
3: We staan nog aan het begin, inderdaad.
0: We staan nog aan het begin. Hey, over het begin gesproken, je hebt een hele gave zaagplaat. Dat gaat ook over een begin. Een eerste album of zo. Vertel.
3: Ja, moet ik hem al noemen?
0: Ja, je mag het al verraden. Je mag het ook inleiden. Je mag helemaal je eigen route kiezen. We hebben nog 1 minuut 40. We hebben tijd zat. Je kan de luisteraar ook nog spannend houden. Ja.
3: Dan leid ik het in. Het komt van de allereerste plaat die ik kocht. Het is nog steeds een favoriet. Op de maat van Heaven... ik heb het nu verraden.
0: Ja, nu verraden dat het Heaven van de Rolling Stones is.
3: Het is Heaven van de Rolling Stones. Op de maat van Heaven kun je volgens mij prima zagen.
0: Ja.
3: En in de hemel is het misschien wel net zo mooi als op Texel en de andere Wadden.
0: Ja, vandaag wel, denk ik. Ja, best aardig weer hebben daar. Nee, maar het nummer staat dus op het eerste album wat je ooit gekocht hebt. En het geeft ook wel een beetje een weekend vibe, begrijp ik.
3: Ja. Misschien wel, ja. Ja, ik vind het een... ik hoorde hem laatst weer en denk, dat is wel een heel goed nummer.
0: Ja, en toen hadden wij al contact en toen dacht je, nou, als ik dan een zaagplaat in mag brengen, dan doe ik dat nummer.
3: Dan wordt het heavy.
0: Precies. Ja. Dus we gaan de week officieel met jou de midden zagen met deze bijzondere zaagplaat. En dan heb ik zo meteen dus de Wadden in vogelvlucht. Dat wordt een nieuwe nieuwsitem waarin ik in 5 minuten tijd de 5 eilanden probeer te raken.
3: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, zeg ik het ook, want ik wil heel graag van jouw feedback wat je daarvan vindt. Dus het is de allereerste editie op deze woensdag 24 juni. Maar we zijn nu ook halverwege het jaar, dus het jaar is ook doormidden gezaagd zowat. Of misschien nog niet, maar bijna wel. En dan gaan we dat dus ook doen. Dus we doen eerst even jouw zaagplaat. Daarna Morning is Coming van Sting en Shaggy. En dan doe ik de Wadden in vogelvlucht. Dus hey, dankjewel. We gaan naar jouw zaagplaat. En dat klinkt zo'n beetje zo. Komt ie hoor, let op.
1: We zijn halverwege de show. Oké! Tijd voor de zaagplaat!

0: meneer Zaagmans op weg naar het weekend. Dit is de Zaagmans Show op Radio Texel.
1: Oh, yeah! Great song!

Morning is coming. Sting en Shaggy, alweer in 2018. Ja. Ja. Je hoort het wel een beetje. Tijd voor de Wadden in Vogelvlucht. Het nieuws van de 5 Waddeneilanden. Ja. Wat is nieuws? Het weekoverzicht van de 5 Wadden. Wat is er de afgelopen week gebeurd op Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog? En dat gaan we dus vandaag voor de eerste keer brengen. En ja, ik heb maar een muziekje op de achtergrond gebracht. Misschien is het helemaal niet toepasselijk, maar ik ga het gewoon proberen. Op Texel, daar beginnen we wel mee. Sorry, Schiermonnikoog. Op Texel het grootste nieuws eigenlijk de aanvaring op de Waddenzee tussen een vissersboot en een zeiljacht. Bij het incident brak de mast van het zeiljacht af en voor zover bekend raakte niemand ernstig gewond. Maar ja, het voorval trok wel veel aandacht vanwege de drukte op het water natuurlijk rond het eiland. Daarnaast werd bekend dat de burgercoöperatie Land van Ons landbouwgrond nabij Den Burg heeft aangekocht om natuurvriendelijke landbouw te stimuleren. Tot zover Texel. Vlieland. Op Vlieland stond de lokale politiek centraal, want de gemeente heeft nieuwe wethouders benoemd. En tijdens een bijzondere raadsvergadering namen inwoners afscheid van de vertrekkende bestuurders en maakten zij kennis met het nieuwe college. Ook werd er aandacht gevraagd voor klimaatbestendige en groene tuinen op het eiland. En ja, dat doen zij op Vlieland. Dan Terschelling. Op Terschelling draaide natuurlijk eigenlijk wel heel veel, misschien wel alles, om het internationale theater- en kunstfestival Oerol. Want in het wekelijkse nieuwsbulletin werd teruggeblikt op de festivalweek. Met aandacht voor voorstellingen, bezoekersaantallen en de culturele impact van het evenement. Ja, Oerol blijft daarmee wel het meest besproken onderwerp op het eiland. Misschien is het wel het grootste culturele event van Nederland. Dat was dus afgelopen weekend. Dan gaan we naar Ameland. Ja, we zijn de hele tv-tas aan het afwandelen. Op Ameland kreeg natuuronderzoek veel aandacht. Ecologen zijn gestart met onderzoek naar beschermde dier- en plantensoorten voor een nieuw soortenmanagementplan. En die uitkomsten moeten helpen bij toekomstige bouw- en verduurzamingsprojecten op het eiland. En daarnaast was er heel veel belangstelling voor de traditionele demonstraties van de paardenreddingboot. Ja, tot slot, Schiermonnikoog. Ging het nieuws vooral over de waterveiligheid. Want het eiland werkt samen met het Rijk aan een onderzoek naar bescherming tegen toekomstige overstromingen. Want eind dit jaar moet duidelijk worden welke maatregelen dan nodig zijn om Schiermonnikoog ook op lange termijn veilig en vooral droog te houden. En daarna stond het eiland in de belangstelling door een succesvol korenfestival. Kort samengevat, Texel, aanvaring tussen een vissersboot en zeiljacht op de Waddenzee, Vlieland, de installatie van nieuwe westerhouders. Terschelling, Oerol domineert het nieuws. Ameland start ecologisch onderzoek naar een nieuwe natuurbeheerplan. En Schiermonnikoog onderzoekt hoe ze het daar droog kunnen houden naar toekomstige bescherming tegen overstromingen. Dit was de Wadden in Vogelvlucht. Ja, en dat is gelukt. Binnen de tijd. Tijd voor Wit Lekkers. Tijd voor Dire Straits. Twisting by the Pool.

0: Ja, dames en heren, ik ga met deze alvast afscheid nemen. Het is 9 minuten voor de klok van 6. Ja, en die Dire Straits gaan altijd wel langer door, joh. Ach, wat een verschrikking. Graag tot zondag bij de Klassieke Zaag. Of anders tot volgende week bij de herhaling van deze uitzending. En als u dit hoort in de herhaling, dan ben ik er volgende week dus gewoon wel weer. Ja, een beetje ingewikkeld, maar we doen ons best. Ja toch? Nog één keer dan. Zometeen The Sun Is Shining van Bob Marley en Trainstown Rock. Nogmaals, graag tot volgende week.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor anderen of voor Texel? Deze persoon of instelling komt misschien wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen in april 2027. Let op, aanmelden kan tot 15 juli aanstaande. Kijk voor meer informatie op www.texel.nl/onderscheidingen.
0: Trots op Texel, Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het vandaag nog warmer geworden. Het Hunebedcentrum in Borger bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek is nu gebleken dat het een rog is. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme, subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Eerder werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden die 600 miljoen jaar oud is. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar cel en boetes krijgen tot 75.000 euro. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit na zijn arrestatie in 2015 een levenslange gevangenisstraf uit op de Filipijnen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. En daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. Een Libanese krant meldt bovendien meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. En daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Maar dat is officieel niet bevestigd. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht koelt het af, maar wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. Daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
1: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Yes. Ja, ah, daar. Dank u.
1: Meneer Bakker.
2: Dank, voorzitter. Op dit moment ligt de omgevingsvisie van de provincie Noord-Holland 2050 ter inzage. En kunnen stakeholders daarop reageren. Wij als VVD Texel vinden wat van sommige dingen die daarin staan. Dus waarschijnlijk komen wij volgende week bij de raadsvergadering met iets. Wat dat nog gaat zijn, wordt nog vervolgd. Maar dan zie dit als een vooraankondiging.
0: We wachten het in spanning af. Voordat we zijn er eigenlijk verder nog mededelingen? Oké, dan gaan we verder. Voordat we overgaan naar de agenda, nog een korte opmerking. We hebben de afgelopen dagen kunnen genieten van prachtig zomerweer. En volgens de voorspellingen krijgen we daar de komende dagen nog een vervolg op. Vanavond hebben we bovendien een goed gevulde agenda voor ons liggen. Nu verwacht ik niet dat wij, net als de voetballers op het WK, een officiële drinkpauze nodig hebben. Maar gezien de temperatuur en het aantal agendapunten lijkt het mij verstandig om af en toe eventjes, nou ja, wat water in ieder geval te nemen of koffie en thee. En vooral het hoofd koel te houden. Laten we ervoor zorgen dat de warmte buiten blijft en dat de eventuele verhitte discussies beperkt blijven tot de inhoud van de agenda. Dan gaan we nu over naar de agenda van vanavond. De vaststelling van de agenda. Kan de raadscommissie instemmen met deze agenda? Oké, dan is die vastgesteld. Ruimte voor publiek. Zijn er insprekers vanuit het publiek? Ja, die nog niet gemeld zijn, nog straks. Nou, geen insprekers. Dan komen we bij agenda punt 4. Op verzoek van D66 bespreken brief Dorpscommissie De Waal. De vlag weer in top De Waal. Aanleiding voor deze bespreking is een brief van de Dorpscommissie De Waal die op 22 mei 2026 door de Raad is ontvangen. D66 wil hierover met de raads- en commissieleden van gedachten wisselen. Daarbij staat niet alleen de inhoud van de brief centraal, maar ook het bredere dossier rondom de mogelijkheden voor het terugplaatsen van de vlag in De Waal. Volgens D66 zijn er mogelijk alternatieven die wel kunnen. En men wil graag verkennen welke oplossingsrichtingen de voorkeur hebben binnen de raad. Bij dit agendapunt is tevens een inspreker aanwezig, de heer Lange, medeopsteller van de brief en inwoner van De Waal. Meneer Lange, ik geef u het woord en u heeft 5 minuten de tijd.
3: Heel goed, dank u wel. Voorzitter, geachte raadsleden, commissieleden, college en toehoorders. Daar sta ik weer voor de tweede keer. Vraag ik uw aandacht voor en kostbare tijd voor het onderwerp. Ook in De Waal, de vlag weer in top. Een onderwerp dat hier klein bier zou moeten zijn, maar blijkt, om in de sfeer te blijven, een torenhoge opgave. Nou, u weet mijn naam, ik ben Guus Lange, ik woon in De Waal. De dorpscommissie is trouwens hier ook aanwezig in de vorm van de voorzitter. En misschien de secretaris, maar die heb ik nog niet gezien. De dorpscommissie De Waal probeert al enige jaren met inhoudelijke argumenten het college ervan te overtuigen dat de vlag van De Waal gewoon weer terug kan komen waar hij is weggehaald en waar hij hoort. Namelijk boven in de top van de kerktoren. Maar het college stelt bij herhaling dat de vlag niet door het dak van de toren kan, omdat a, het is te gevaarlijk voor de mensen, arbo-regelgeving. Het is b, te gevaarlijk voor de toren zelf vanwege inregenen. En c, het is te gevaarlijk voor de haan, omdat de vlag verward kan raken in de haan en dan de boel beschadigt. De laatste keer is dit te lezen in de raadsinformatiebrief van 8 juli 2025, waarin een nieuwe plaatsing van de vlag werd voorgesteld. U ziet hem hier geschetst. De vlag wordt uitgestoken onder het midden van de toren aan de voorzijde door een raam. In de rib wordt aangegeven dat de vlag nu goed zichtbaar is en aan alle wensen van het dorp voldoet. In werkelijkheid is het beeld een beetje anders. Als je van het hoger eind komt, dan is die vlag uit dat punt, uit dat raampje, niet te zien, want er staat een rij huizen voor. Pas op het laatst maakt de weg een bocht en kom je op dat pleintje voor de kerk. Maar oeps, daar staan bomen voor de kerk. En dus kan je die vlag daar nooit zien. Er zijn maar 2 huizen die die vlag kunnen zien als de bomen in blad staan. Het is die van Wessel Holleman en van Peter Banke aan de andere kant. Verder ziet niemand die vlag. Helemaal niemand. Ook niet voorbijgangers. Dus wat ons betreft is er toch maar echt maar één redelijk alternatief. Als je iets zichtbaar wil hebben, dan moet het door het dak van de toren. En het veilig naar buiten brengen, dat gebeurt overal in Nederland. Dat is nergens een probleem. Maar hier zegt het college, het kan niet, vanwege de drie genoemde bezwaren. Nou wil ik daar even op inzoomen, op die bezwaren, dat is het inregenen. De Doodscommissie heeft onderzoek gedaan bij erfgoedinstellingen in Friesland en in Groningen. Bij Friesland zijn we geweest, in Groningen heb ik opgebeld en met de beheerders van de oude kerken daar gesproken. En zij geven aan, wij hebben helemaal geen last van inregenen. Hoe kan dat nou? Nou, er zijn in totaal maar maximaal 10 vlagdagen in een jaar. Maar meestal zijn het er 5. En als je niet het mast de hele dag, elke dag naar buiten steekt, zoals vroeger het geval was, ja, dan heb je veel minder kans op inregenen. Die kans is 1-3%. En als het dan inregent, zeggen die beheerders, dan verdampt het heel snel, want bovenin de toren heb je die galmgaten waar het geluid uitkomt, maar daar waait het de hele dag. Dus daar is in wijze is er geen enkele, de kans op waterschade is nul of nihil. Trouwens, als je hem door een raampje steekt, dan heb je ook nog steeds een open verbinding met buiten, dus daar zit geen verschil in. Nou, het herstel van de verwijderde trap en de vloer is bouwkundig geen enkel probleem en kan volgens Arbo-normen. Dan kan iedereen daar staan, rustig en veilig. De haanvrijwaren, dat is wel even een puntje, want zoals u al op de vorige plaatje nog kon zien, maar dat is misschien alweer weg, is dat die mast die moet heel lang zijn om de vlag vrij te houden van de haan. En zo'n lange mast past niet in de diameter van de toren. Dus hebben wij gezocht naar alternatieven en die hebben we gevonden in allerlei soorten van vlaggenmasten. Je hebt uitschuifbare vlaggenmasten en we hebben zelf een alternatief aangedragen door een gleuf in de vloer, nieuwe vloer, vrij te maken, zodat de mast daarin kan kantelen als je hem strijkt. En dan is die ruimte zat naar beneden. Dus de vlag uitsteken op hoogtijdagen is een van de activiteiten die het dorp identiteit geeft en het saamhorigheidsgevoel bevordert. Een wapperende vlag geeft uitdrukking aan gevoelens van eenheid en verbinding, in vreugde, bezinning en hoop. De waarde ervan valt niet in geld uit te drukken. Volgens eeuwenoude tradities wapperen vlaggen van de hoogste punten van de torens en zijn ze zichtbaar voor zoveel mogelijk mensen, voor de dorpsbewoners en voor de omgeving. Komend uit de buurdorpen, alle buurdorpen, de Burg, de Koog, Oosterend en Ouderschild, je ziet de toren van de Waal zie je van grote afstand. En als de vlag daarvan hangt, dan zie je dat ook. En dat is een beeld, dat is een bijzonder beeld. En dat beeld dat koesteren we en willen we graag weer terug. Conclusie, behalve misschien de financiering is er toch in alle redelijkheid geen enkel bezwaar om te bedenken tegen de vlag weer in de top in de Waal. En het geldprobleem dat lossen we dan samen wel op. Tot slot aan u, commissie, raadsleden en het college de vraag, mogen we de vlag weer terug? Dank u.
0: Dank u, meneer Lange. Wilt u de microfoon uitzetten, dan kunnen we weer verder. Dank u wel. Zijn er nog vragen aan meneer Lange vanuit de commissie? Mevrouw van der Wetering.
1: Meneer Lange, kunt u mij vertellen hoe vaak er overleg is geweest tussen de dorpscommissie en de gemeente Texel? En hoe, hoe dat voor u verder is overgekomen?
0: Meneer Lange.
3: Volgens mij is dat 1 keer geweest. Nee, dat is niet waar. We hebben natuurlijk dorpenronden gehad en rondes gehad. En daar hebben we het steeds besproken, ook met Kees Hooischuur. Die er heel veel tijd in gestoken had en die ook wel mogelijkheden zag. Waarvan zelfs nog een onderzoek volgens mij open staat dat hij zou doen. Maar dat is niet opgevolgd. De laatste keer is er nog gesproken met mevrouw Dros Heijnen. Maar in ieder geval, dat gesprek heeft niets opgeleverd in ieder geval.
0: Zijn er nog andere vragen, meneer Lange? Meneer Lange, wilt u uw microfoon uitzetten? Dank u. Mevrouw Visser.
4: Ja, u geeft aan dat er wat u betreft alleen op financieel gebied misschien bezwaren zouden kunnen zijn, maar dat die samen opgelost kunnen worden. In hoeverre is een dorpscommissie of een inzamelingsronde voldoende, denkt u, om de kosten voor een groot deel te dragen?
0: Meneer Lange.
3: Dank u. Nou, ik heb nog geen berekening gemaakt, maar omdat het gesprek maar niet gaat, er is geen gesprek, er is geen discussie, ja, kom je niet verder. En terwijl wij allerlei mogelijkheden zien, crowdfunding, ik noem er maar één, maar er zijn ook fondsen die hier geld voor beschikbaar willen stellen, neem ik aan. Dat is niet zo raar. Dus ja.
0: Meneer Mokveld.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, misschien ook een gevalletje klok en klepel, maar de toren is eigendom van de gemeente, klopt dat?
0: Heer Lange.
3: Dank u wel. Dat weet ik niet. In de kerkenvisie staat dat de toren eigendom is van de kerk. Maar over het algemeen wordt gedacht dat de toren eigendom is van de gemeente. In ieder geval is het wel zo dat de gemeente vanaf 1961, sinds die toren gebouwd is, neergezet is en opengesteld is, dat de gemeente uit een soort coulance het beheer daarover doet en ook het onderhoud. En dus de gemeente is ook verantwoordelijk voor het vlaggen in nationale gelegenheden. Is dat voldoende antwoord?
0: Meneer Mokveld, u heeft nog een vraag? Dan graag wel eerst via de voorzitter.
5: Oh, sorry voorzitter. Dank u wel. Ja, neem me niet kwalijk. Nee, heel goed. Maar dan, als het eigenaarschap hier dan wel duidelijk in zou zijn, zou dit het dan makkelijker maken of maakt het eigenlijk niet uit om dit verder goed uit te zoeken dan?
0: Meneer Lange.
3: Volgens mij maakt het niet uit. De beheer blijft bij de gemeente altijd van de vlag, in ieder geval van het vlaggen, is mijn visie.
0: Zijn er nog verder vragen? Meneer Bakker.
2: Ja, voorzitter. U spreekt hier in namens uzelf en de voorzitter van de dorpscommissie. Ik mis in dit verhaal het bestuur van de kerk. Kunnen die uw visie ook volgen? En bent u ook zelf wel eens op locatie geweest om te kijken hoe het daar eruit ziet, daarboven in de kerktoren?
0: Meneer Lange.
3: Op uw eerste vraag. Volgens mij heeft de kerk niets te maken met de vlag in de toren. Die hebben daar geen zeggenschap over. Die hebben er ook nooit wat mee gedaan. Die hebben alleen maar toegestaan dat die vlaggenmast op het kerkhof geplaatst werd toen die uit de toren werd verhaald. Maar ze hebben daar geen bemoeienis mee. En het waren Waalders die de vlag hezen in opdracht van de gemeente. Nee, niet de kerk. Er is nooit iemand van de kerk daarboven geweest. Ik ben zelf, voor het tweede antwoord, ik ben zelf twee keer boven geweest, ja. Ja.
0: Mevrouw Visser.
4: Ja, in aanvulling op de vraag van meneer Bakker. Het kerkbestuur van Waalkoog den Horen heeft de kerk in den Horen inmiddels afgestoten. Dus de kerk gaat daar sowieso helemaal niet meer over. Er zal de nieuwe eigenaar iets van vinden misschien, maar dat is niet het kerkgenootschap.
0: Meneer Lange.
3: Ja, ik kan alleen maar beamen wat de vorige spreker zegt. Ja.
0: Zijn er verder nog aanvullende vragen? College? Dank u wel, meneer Lange. Dank u. College. Meneer Ran?
6: Voorzitter, volgens mij heeft D66 het punt op de agenda gezet om met de commissie te bespreken. Dus.
0: Nou, het was eigenlijk, het werd me toen net toegefluisterd, omdat er nogal wat dingen gezegd werden, gevraagd werden, of misschien het college ook nog een antwoord op kan geven. Dus vandaar. Dan gaan we door naar mevrouw Van de Wetering, die heeft het op de agenda gezet. Mevrouw Van de Wetering.
1: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb het inderdaad op de agenda gezet, want ik heb al die tijd contact gehouden met de heer De Lange om te kijken hoe de voortgang van dit proces was. We hebben natuurlijk een ongelukkige toestand gehad met de heer Hooyschuur, die zijn onderzoek niet af kon ronden. De motie is aangenomen en ondertussen is er een rip geweest met allerlei oplossingen en een vlagmast naast de kerk en allerlei noodverbandjes, om het zo maar te zeggen. Maar in de plaatjes zoals jullie net op de scherm hebben kunnen zien, is er onderzoek gedaan ook vanuit de dorpscommissie en de bewoners van de Waal. Waaruit blijkt dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om die 5 keer per jaar en... Sorry, maar als ik 5 keer per jaar mijn raam open laat staan, dan heb ik ook niet gelijk een vloer die helemaal doorrot. Als er toevallig regen in terecht zou komen. Dus er zijn gewoon oplossingen om die vlag wel degelijk uit de kerktoren te kunnen laten steken. Op verzoek van de inwoners van de Waal en op verzoek van een aangenomen motie. Dus ik heb de brieven opnieuw op de agenda gezet om eigenlijk hier wederom te peilen van hoe denkt deze commissie hierover. En wat willen we met deze situatie?
7: Dank u, mevrouw Van der Wetering. Zijn er vanuit de commissie nog vragen aan de college? Of aan mevrouw Van der Wetering?
8: Nou, ik dank u wel, voorzitter. Ik zou graag op mevrouw Van der Wetering reageren. Ik vind het vlaggen in zijn algemeenheid echt iets Hollands. Ik vind het passen bij onze cultuur. We doen het nu met oranje versierselen vanwege een WK. Maar we doen het met Koningsdag, Bevrijdingsdag, feesten, 100-jarig bewoner van een dorp of een geen idee, 50-jarig huwelijk. Vlaggen heeft iets feestelijks en ik vind dat dat bij de Nederlandse en ook bij de Texelse cultuur past. Maar het heeft ook een bepaalde signaalfunctie. Het is fijn als je op de fiets tussen Oudeschild en de Waal ziet en je fietst en je ziet daar de vlag uit, dat je denkt, hey, daar in het dorp is wat te doen. We gaan even kijken. Ik vind dat er helemaal bij passen. En ik ben met de heer Lange eens dat de manier van vlaggen zoals het op het moment is, dat al die feestelijkheid en signaleringsfunctie gewoon niet heeft. En ik gun ieder dorp, vooral dorpen die daar behoefte aan hebben, wel een vlag hoog in top. En de kerk zelf is echt van heinde en verre te zien. Dus hoe mooi is het dan dat er helemaal in top een vlag kan zijn. Dus ik ben blij dat mevrouw Van der Wetering de brief geagendeerd heeft. En dat ik hier aan kan geven dat wij gewoon vanuit het culturele de vlag in top ontzettend belangrijk vinden.
7: Dank u, mevrouw Visser. Meneer Polderman, u heeft ook een vraag aan mevrouw Van der Wetering? Of aan het college? Bewaart hem eventjes. Even kijken, meneer Bakker, klopt dat ik ook uw hand zag? U heeft ook een vraag.
2: Ja, ook meer gewoon een reactie.
7: Okay.
2: Mag dat al?
7: In het algemeen.
2: In het algemeen, ja? Oké. Als je ergens over komt te spreken, dan hechten wij er als VVD aan om ook gewoon even op locatie te gaan kijken. Dus wij zijn als VVD Texel langs geweest, afgelopen weekend, bij de kerk in de Waal. En hebben daar de klim naar boven gemaakt om te kijken, ja, hoe ziet het er nou daaruit? En hoe wegen wij de rip van het college en ook de techniek die in de brief staat genoemd van de inspreker van zojuist. En we hebben gesproken met de mensen die dagelijks in en rond de kerk aanwezig zijn. Die het beheer uitvoeren, die zelf naar boven gaan om die 5 tot 10 keer per jaar de vlag daar te hezen, hijsden, toen het nog kon. Onze overal conclusie, een vlag op de top van de kerktoren is mooi, maar praktisch eigenlijk gewoon niet haalbaar. Wij sluiten ons aan bij het standpunt van het college. Er zijn heel veel inspanningen geweest om dit mogelijk te maken, maar een vlag in de top is technisch te kwetsbaar vanwege wateroverlast inloop en het is arbotechnisch niet verantwoord. Wij hebben met eigen ogen gezien dat de waterschade, de vochtschade die nu al in de kerktoren is, aanwezig is, heel groot is. We hebben gehoord van degene die de vlag daar in een vroeger stadium moest hijsen, dat zij op een gegeven moment bang was om die vlag te hijsen, omdat het daar gewoon arbotechnisch echt niet verantwoord is. En de voorgestelde oplossing is wat ons betreft mooi, maar ook niet realistisch voor de 5 tot 10 keer per jaar qua financiën die we daarvoor moeten betalen. Dus wij sluiten ons aan bij het standpunt wat eerder door het vorige college is gedeeld in de RIP. Wat willen wij wel? Wij opteren voor een robuuste vlaggenmast voor de ingang van de kerk van bijvoorbeeld 10 meter. Ook betaald door de gemeente. Nu staat de vlaggenmast die eerder in de kerktop hing op de grond. En die mast is wat ons betreft aan vervanging toe. Tegelijkertijd hebben wij met de beheerder niet alleen gesproken over de vlag in de top. Maar ging het ook over andere zaken. Over de geschiedenis van de kerk en de mensen die rond de kerk begraven liggen. Ik maak een klein uitstapje, voorzitter, als u het goed vindt. Ik hou het kort. Bij de waternoodramp van 1 februari 1953 kwamen op Texel 6 mannen om het leven nadat de dijk van de Eendrachtspolder doorbrak. Deze mannen waren dappere Texelaars die het water probeerden tegen te houden. We herdenken jaarlijks de slachtoffers bij een monument op de dijk van de Eendrachtspolder. 5 van deze mannen kwamen uit de Waal en liggen begraven voor de kerk. De watersnoodramp en de overleden personen maken deel uit van een belangrijke historische gebeurtenis van ons eiland. En dat verhaal moet verteld blijven worden. De graven vormen wat de VVD Texel betreft belangrijke cultuurhistorie. En daarom de vraag van de VVD Texel aan het college over een ander onderwerp dus dan de vlag. Maar wil het college onderzoeken of deze 5 graven kunnen worden aangewezen als gemeentelijk monument? En ik denk dat mevrouw Van der Wetering wil reageren op mijn eerste deel.
7: Dank meneer Bakker. Ja, u weet wel wat af inderdaad. Ja. Meneer Polderman, mag u het woord.
9: Dank u voorzitter. Ik heb een vraag aan het college als dat nu mag. Ja. Ongeacht wat er dadelijk gekozen wordt in mogelijkheden. De kerk staat natuurlijk te koop. En ik wil graag van het college weten. Op het moment dat er een nieuwe eigenaar in komt. Is er een kans dat de vlag dan bijvoorbeeld uit de nok wordt gehaald als we daarvoor kiezen? Of dat er een andere mogelijkheid aangegeven wordt dan wij hier nu zullen beslissen? Of niet nu, maar goed, jullie begrijpen me.
7: Mevrouw Van der Wetering.
1: Ja, ik vind het wel fijn als ik gelijk kan reageren op iemand als iemand wat zegt. Wat betreft die 5 graven en het monument heeft u mijn stem mee. Want een van degenen die daar omkwamen is familie van mij. Dus ik wist dit verhaal wel degelijk. Maar uw verhaal wat betreft de vlaggenstok voor de kerk. Nou, u heeft net al gezien dat die bomen dan het zicht nog steeds ontnemen. U heeft in de plaatjes kunnen zien dat er wel degelijk technische oplossingen zijn voor die vlag. Dat is een soort uitschuifmechanisme waar niemand meer moeilijk hoeft te doen met een stok. Ik denk dat het wel heel jammer is als u daarop zou afhaken. Want de waterschade, als je dat goed doet met een Velux-raampje, kun je dat gewoon weer dicht doen. Niets aan de hand, whatever. Er zijn echt oplossingen voor te verzinnen. Waar een wil is een weg, denk ik. En als er een wens is, en wat mevrouw Visser net al zei, het is een stukje van onze cultuur, dan vind ik echt dat u wat dat betreft, u bent volgens mij met het kerkbestuur ook naar boven gegaan. Maakt op zich niet uit met wie, maar we hoorden net dat die er in principe al hun handen van de kerk aftrekken. Dus ik roep u toch op om nog één keer te overwegen of u niet voor de inwoners van de Waal toch een vuist wil maken met de vlag weer in de top.
7: Meneer Bakker, u wilt daarop reageren, denk ik.
2: Dank, voorzitter. Ah, ik werd een beetje uitgedaagd, volgens mij, om te reageren. We hebben gesproken met gepassioneerde mensen in en rond de kerk. Die echt het verhaal vertellen. Die daar volgens mij bijna dagelijks aanwezig zijn om de deuren open te zetten. Om ook toeristen te ontvangen om daar het verhaal te vertellen. En met hen hebben we gesproken over, ja, wat vinden jullie eigenlijk? Ook mensen uit de Waal. Vinden jullie dat die vlag in de kerktop moet hangen? Vinden jullie dat het geld wat wij als gemeente daaraan uitgeven voor die 5 tot 10 keer in het jaar een vlag op de top, vinden jullie dat uitlegbaar? En zij zeiden tegen ons, nou, wij vinden dat eigenlijk van niet. Wat ons betreft kan die vlag ook heel goed, zoals wij net hebben voorgesteld, met een robuuste vlaggenmast op bijvoorbeeld dat pleintje net voor die bomen, bestaan, zodat ook verder voor de andere dorpsbewoners dat goed zichtbaar is. En dat daar niet een rijtje bomen voor staat. Maar dat het nog steeds een teken geeft van het rijtje met gevoelens die mevrouw Visser heeft opgenoemd net. Dus voor ons is het niet nodig om nu een vlag in de top te hangen. En wij vinden dat het vorige college daar zoveel onderzoek naar heeft gedaan. En eigenlijk daarmee tot dezelfde conclusie is gekomen. Dat we nu ook gewoon de knoop kunnen doorhakken.
7: Inderdaad, mevrouw Van der Wetering, nog één keertje.
1: Ik heb hier toch echt geleerd, bijna. Dat is een verkeerd woord misschien, maar ik bedoel er niets ten nadele mee. Maar dat de bewoners van een dorp vertegenwoordigd worden door de dorpscommissie. En niet door personen die, hoe gepassioneerd zij ook waren, in de kerk aanwezig waren op het moment dat u uw bezoek deed. Ik denk dat een dorpscommissie de vertegenwoordigende, het vertegenwoordigende orgaan van een dorp is.
7: Mevrouw Houwing, u had ook nog een vraag?
10: Nou, ik wou aansluiten, dank u voorzitter, aansluiten bij D66 en bij de inspreker. Wij kunnen wel meegaan met die vlag in top in de kerk. Ik weet niet hoe het geregeld is bij de andere kerken. We hebben natuurlijk meer kerken waar de vlag aan hangt. En de vlag moet gewoon wel zichtbaar zijn. En het is wat mevrouw Van de Wetering zegt. De dorpscommissie spreekt hier uit monden van het dorp. En niet een enkele dorpsbewoner zelf. Dus wij gaan wel voor een technische oplossing in de toren.
7: Dank u wel. Meneer Oosterhof.
11: Dank u wel, voorzitter. Ik zal het wat korter houden. Wij zijn ook absoluut voor de vlag in top. Maar het vorige college heeft allerlei onderzoeken gedaan. Volgens mij zijn er geen technische nieuwe inzichten. Dus ik denk dat wij gewoon achter het college moeten blijven staan. Dank u wel.
7: Dank u. Meneer Mokveld.
5: Dank u wel, voorzitter. Nou, ik wilde nog even terug naar het onderzoek van de VVD. Want het is goed om dat natuurlijk grondig te onderzoeken. Maar ook dus die technische alternatieven in overweging te nemen. Ik denk dat die niet zo uitgebreid zijn onderzocht door de gemeente. Een mast voor de kerk moet van een behoorlijke, laten we zeggen, stevigheid zijn. Om daar ook gewoon vrijstaand te kunnen staan. Dat gaat ook geld kosten. Dus misschien is het nog een idee om die alternatieven eens tegen elkaar af te wegen. Welke nieuwe technische, telescopische, futuristische mogelijkheden zijn er? Versus die eventuele alternatieven. En het college te vragen, deze twee alternatieven financieel, qua veiligheid en qua uitstraling, dan is goed met elkaar te vergelijken. Dan hebben we in ieder geval het eerlijke inzicht gedaan. Kan de heer Bakker zich daarin vinden?
7: Mevrouw Van der Wetering.
1: Ik denk, laat eerst maar. Ik haar pak. Nou ja, goed, maakt ook niet uit. Ik reageer even op Tessels belang. Dus jammer, u heeft de vorige keer wel meegestemd met de motie voor de vlag in top. Wat u nu gezien hebt met de beelden is wel degelijk nieuwe techniek. Wat dat betreft vind ik het voorstel van de heer Mokveld wel interessant. Om eens te kijken hoe de twee zich verhouden tot elkaar. Een mast en de nieuwe techniek. Maar als nu blijkt dat die nieuwe techniek wel kan en dus niet gevaarlijk is, dat het automatisch werkt en een telescoopding is waar helemaal niemand problemen mee heeft, kunt u zich daar dan wel in vinden?
7: U wilt erop reageren, meneer Hoofdstrof?
11: Ja, graag, voorzitter. Dat is dan een vraag aan het college, dus dat kan. Niet een. Kijk, als er iets mogelijk is en het college zegt dat dat technisch kan, nou ja, dan. Zijn wij wel eventueel bereid om dat wel mede mogelijk te maken? Kijk, wij willen ook de vlag wel in top. Maar naar mijn idee is het in vele onderzoeken al uitgekomen dat het technisch niet mogelijk is. Dank u.
7: Dank u. Ik ga nu eerst het college aan het woord geven. Meneer Rann.
12: Dank u wel, voorzitter. Wethouder Kerktorens en dorpswethouder Van der Waal. Ik wil eerst de inspreker hier vandaan bedanken voor zijn inspraak en zijn sterke betrokkenheid. En we erkennen wel dat de communicatie op dit dossier beter had gekund. Er is in onze optiek voldoende contact geweest, maar dat is niet altijd schriftelijk vastgelegd. En daardoor is het dossier blijven slepen en ben ik inmiddels de derde portefeuillehouder die zich over deze kwestie mag buigen. Ook ik ben zelf ter plekke geweest en ik ben niet tot een andere conclusie gekomen dan mijn voorgangers. De oude situatie heeft geleid tot waterschade en daarnaast spelen veiligheid, de monumentale waarde van de toren en de uitvoerbaarheid in de praktijk een belangrijke rol. De motie waar naar verwezen wordt, die vroeg om te zoeken naar alternatieven en praktische oplossingen om te kunnen vlaggen vanaf de kerktoren in overleg met de dorpcommissie. En er zijn vervolgens verschillende varianten onderzocht en de inbreng van de dorpscommissie is daarbij betrokken. Maar ik moet daarbij wel erkennen dat het proces niet in alle opzichten zo gezamenlijk is verlopen als de motie misschien beoogde. dat had beter gekund. Dat neemt niet weg dat het college uiteindelijk zelf een afweging moet maken. En die afweging gaat niet alleen over de voorkeursoplossing van de dorpscommissie, maar ook over de veiligheid, eventuele waterschade, de monumentale waarde, het onderhoud en de uitvoerbaarheid. En ik begrijp dat dat niet de oplossing is die de inspreker het liefst ziet, maar toch zie ik op dit moment geen aanleiding om het eerdere standpunt van het college te wijzigen. Wel wil ik meenemen dat communicatie altijd beter kan. Waar ik nog even op terug wil grijpen is dat de inspreker wel aangaf er is geen discussie. Maar dat is in mijn optiek wel iets anders dan de boodschap van het college is niet gewenst. Want nou, het werd al aangegeven, de heer Hooyschuur heeft hier echt ontzettend veel tijd ingestoken. Die is delen van het land doorgereisd om andere kerken en situaties te bekijken. En zijn conclusie was destijds dat de oplossing die voorgesteld wordt niet haalbaar is. Meneer Polderman geeft aan, de kerk is te koop en wat gebeurt er als er een nieuwe eigenaar in die kerk is? Dat is op dit moment lastig in te schatten. Dat heeft met de nieuwe eigendomssituatie van de kerk te maken. Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de kerktorens. Als de kerk verkocht wordt en die krijgt een andere functie dan kerk, zijn wij dan als gemeente nog verantwoordelijk? Dat is het punt waar we geen duidelijkheid hebben op dit moment. Dat hangt erg af van wie de eventuele koper van de kerk is. En de heer Mokveld die had het over alternatieven. Nou, in de optiek van het college zijn in een vorig traject diverse alternatieven onderzocht. En is de conclusie getrokken dat de vlag uit de kerktoren geen wenselijke oplossing is.
7: Dank u, meneer Ran. Mevrouw Van der Wetering.
1: Dank u wel. Ik hoor de wethouder een aantal argumenten noemen. Monumentale waarde, veiligheid. Maar dan zet ik tegenover, er zijn meer monumentale torens in Nederland. En daar kan het wel. Ik heb eigenlijk een laatste vraag aan u. Zou u nog één keer het gesprek willen aangaan met de belanghebbende over dit onderwerp? U zegt de communicatie is niet helemaal 100% verlopen. Zou u dat dan op u willen nemen en dan met de vraag richting de nieuw aangeboden techniek met uitschuifbare vlag in het achterhoofd om dat gesprek nog één keer aan te gaan?
7: Wethouder.
12: Richting mevrouw Van der Wetering. Die vraag die snap ik en uiteraard is het college bereid om in gesprek te gaan met de inspreker, maar dan wel de winstwaarschuwing. Het standpunt van het college is ook vanavond niet veranderd.
7: Mevrouw Visser.
8: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil de commissie en dan in dit geval mevrouw Van der Wetering eraan helpen herinneren dat we op dit moment gewoon een brief bespreken. Er ligt geen collegevoorstel, er ligt geen motie. Dus het college vragen om allerlei dingen te gaan doen heeft volgens mij gewoon weinig nut. Ik denk dat als u iets wil, dat u met een motie, een initiatiefvoorstel of een iets moet komen, zodat het college daarna kan kijken. Maar ik geloof niet dat we nu van het college op basis van het bespreken van een brief kunnen verwachten dat ze allerlei nieuwe inzichten gaan vormen. Mocht u nadenken over een vervolg, dan denk ik graag mee.
7: Hebben ze alles besproken over de brief? Mevrouw Van der Wetering, heeft u juist goed zo? Oké. Okay. Dan gaan we door naar het volgende punt op verzoek van D66.
2: Voorzitter, ik had nog een andere vraag gesteld over gemeentelijke monumenten aan het college. Ik weet niet of die nu te beantwoorden is, maar...
7: Ja, daar gaat iemand naast me zitten die denk ik het, het antwoord gaat geven. Ja, mevrouw Woertman.
13: Dank u, voorzitter. Ik vind het prachtig dat u die kerk bezocht heeft en tegelijkertijd ook het verzoek van de beheerder van de kerk, als ik het goed begrijp. Want het is natuurlijk een erg bijzondere gebeurtenis geweest voor ons eiland. En de herinnering daaraan moet heel erg levend blijven. Volgens mij is het al wel zo dat de kerk al een gemeentelijk monument is. En dat betekent, maar dat weet ik dus nu niet, dat ook de graven daar al in meegenomen zijn tot op bepaalde hoogte. Afhankelijk van wat de beheerder wil, kan hij daarover met ons in gesprek of een verzoek daarvoor indienen.
7: Meneer Bakker.
2: Ik zal dit signaal overbrengen. Dank.
7: Oké, dan gaan we nu echt naar het volgende punt. Op verzoek van D66 situatiebeheerplannen Rijkswaterstaat. D66 wil met de commissie spreken over mogelijke gevolgen van voorgestelde Natura 2000 maatregelen en zoneringsgebieden voor inwoners, ondernemers en recreanten op Texel. Daarnaast wil men inzicht krijgen in de wijze waarop belanghebbenden worden betrokken bij de verdere uitwerking van deze plannen en bespreken welke mogelijkheden het college ziet om de belangen van Texel onder de aandacht te brengen van Rijkswaterstaat en het ministerie. Hier is door de VVD Texel ook nog aanvullende vragen gesteld. En bij dit agendapunt is tevens een inspreker aanwezig, de heer Gaaf. Namens de watersporters en surfers, u mag gaan staan en ik ga u het woord geven. U heeft 5 minuten de tijd.
14: Hallo. Ja, goedenavond. Ik ben Sil. En ik sta hier inderdaad namens een groot deel van de Texelse watersporters. Wij hebben het document ook ontvangen. Het verslag van de maatregeltafel van Rijkswaterstaat. We willen ons even een beetje verklaren over een aantal dingen die daarin staan. En wat dingetjes uitleggen. Uit die maatregeltafel kwam naar voren dat de regelgeving rondom Texel gaat veranderen. Of dat ze dat willen veranderen. En dat er uiteindelijk niet meer gekite mag worden en gesurfd bij onder andere Ceres. Nou, wij willen graag het belang van deze locatie voor een hoop watersporters eventjes uitleggen. Het gebied Ceres is al sinds jaar en dag een belangrijk strand voor de watersportende en recreërende Texelaar. Het is een prachtig strand, vlak onder Oude Schild. Het water wordt niet zo snel diep en je kunt daar heerlijk zwemmen en ontspannen. En met de juiste windrichting is het ook een fantastische plek voor verschillende watersporten, zoals windsurfen, wingfoilen en kitesurfen. Nou, al voordat die Prins Hendrik Zandijk werd neergelegd, werd er al veel gewatersport bij Ceres. En toen de plannen op tafel kwamen voor dit nieuwe natuurgebied, is er veel overleg geweest met de gemeente en watersport en is een gedoogafspraak op tafel gekomen. Sindsdien is kiten en surfen bij Ceres gedoogd aan de oostzijde van het hek in het water. Alle watersporters op Texel die weten dat. Waarom willen wij nou graag af en toe naar Ceres? Dat is als de wind uit het oosten komt, dan is hij aan de westkant van het eiland aflandig. En dan word je dus, als het misgaat, de zee opgewaaid. En dat is een onveilige windrichting. We zouden ook naar Dijkmanshuizen kunnen. Dat ligt letterlijk aan de dijk. En dat is eigenlijk gewoon geen veilige spot meer om te surfen en om te kiten en ook kite les te kunnen geven daar. Dat komt omdat dat best wel is volgestoven met zand. En bij laag water valt het helemaal droog. Dan kan je daar sowieso niet meer het water op. En bij hoog water is het eigenlijk te diep. Goed, bij Ceres hebben we dus die afspraak gemaakt. Je blijft aan de oostkant van het hek. En eigenlijk altijd als wij daar zijn, dan houden we daar iedereen goed op in de gaten. En mochten er mensen per ongeluk verdwalen, dan spreken we ze daarop aan. En eigenlijk is dat eigenlijk altijd goed gegaan. Ook als de kiteschool daar lessen geeft, dan zetten we duidelijk een zone af met vlaggen. En daardoor zijn we ook uit de buurt van de mensen die daar op het strand liggen. En zijn we ver uit de buurt van dat natuurgebied. Wij begrijpen natuurlijk ook de belangen van de Natura 2000. En de Nederlandse kitesurfvereniging die onderschrijft die natuurdoelen volledig. Maar die vinden wel, natuur en sport hoeven elkaar niet uit te sluiten. Juist de lokale surfers die beschermen dit gebied ook. We houden Ceres ook schoon. En we spreken dus mensen aan als ze in de buurt van de verboden zones komen. Of dichtbij kwetsbare vogelgebieden. De impact van kitesurfen op Ceres is eigenlijk verwaarloosbaar volgens de officiële nadere effectenanalyse van de Natura 2000 beheerplannen. Daar staat letterlijk in, Ceres wordt aangemerkt als bestaande locatie, is nautisch veilig en de effecten van de huidige activiteit op de instandhoudingsdoelstellen zijn klein tot verwaarloosbaar. Misschien is het goed om eens te kijken van de daadwerkelijke impact van de watersporters op de natuur. De momenten dat er gesurfd wordt bij Ceres zijn eigenlijk op één hand te tellen. En het aantal surfers wat daar dan is, eigenlijk ook. Dus het is niet heel vaak dat daar heel veel mensen aan het watersporten zijn. We hebben ook een aantal vogelkenners gesproken en die zeiden eigenlijk van ja, het gaat eigenlijk best hartstikke goed met de vogelpopulatie daar. Ondanks dat er dus af en toe daar gesurfd wordt. Nou, Texel wil zich natuurlijk graag profileren als sport- of watersporteiland. En daar staan wij natuurlijk zeker ook voor. Wij willen dan ook niet voorstellen dat we overal moeten kunnen surfen. Maar misschien om eens te kijken van kunnen we nu de belangrijke surfplekken. Kunnen we daar niet gewoon een goede zonering afspreken en regels, zodat het voor iedereen duidelijk is. Dat gaat op dit moment over paal 9, paal 17, paal 28, dat is aan de westkant. Paal 33 aan de oostkant, Dijkmanshuizen en Ceres. En wij willen natuurlijk heel graag deze locaties behouden om ons ding te kunnen doen. Ook de kiteschool wil graag de Texelaar in beweging krijgen met kitesurfen. Er zijn veel Texelaars die enthousiasmeren wij om het water op te gaan op een veilige manier. En ook voor de jeugd zijn we bezig met initiatieven om op een betaalbare manier te leren kiten. Zoals Ek Texel en de vakantiekaart. En dat is allemaal om die kids een beetje naar buiten te krijgen achter die computers vandaan. Wij zouden dus enorm zonde vinden als we door dit soort dingen straks eigenlijk geen kant meer op kunnen. Behalve bij paal 17, want daar zou het uiteindelijk op neerkomen. Terwijl de Waddenkant is een erg fijne plek voor kitelessen of surflessen. Want daar zijn veel minder golven vaak dan aan de Noordzeekant. Dus nogmaals, ons voorstel is om een duidelijke zonering af te spreken. Zodat we andere recreanten niet in de weg zitten. Daardoor kan je ook de informatievoorziening verbeteren voor mensen die nog nooit daar geweest zijn. Door bijvoorbeeld
7: een bord neer... Komt het tot een afronding?
14: Oh, sorry, ja. De laatste zin.
7: Oké.
14: Bijvoorbeeld een bord neerzetten, zodat iedereen ook weet van nou, dit is de zone waar je mag kiten of windsurfen. En daar mag je absoluut niet komen. En dat misschien ook duidelijk vast te leggen in de aankomende strandnota. Dank u wel.
7: Dank u, meneer Gaaf. Mag u microfoon uitzetten? Dank u. Meneer Polman heeft nog een vraag aan u.
15: Ja, dank u. Duidelijk verhaal. In Texel Sport Island staan wij natuurlijk gigantisch achter. Nu hoorde ik u praten over dat er afspraken zijn gemaakt. Kan u daar dadelijk iets meer over ingaan met wie die afspraken zijn gemaakt toen de tijd? En als tweede vraag, klopt het dat de laatste tijd de kites heel erg dwars worden gezeten, zelfs op de stranden waar gekeit mag worden? Bijvoorbeeld in de strandnota hebben we opgenomen dat er met minder weer bij paal 9 of andere stranden gekeit mag worden. Maar nu begreep ik dat daar zelfs door BOA's bekeuringen worden uitgedeeld.
7: Meneer Gaaf.
14: Ja, jouw vraag over met wie er toenertijd afspraken zijn gemaakt over Ceres, mag ik die even doorspelen naar Joost, want die weet daar een stuk meer van. Dat was namelijk nog een beetje voor mijn tijd. En het is inderdaad zo dat de kites best wel worden dwarsgezeten. Er zijn laatst inderdaad kites weggestuurd bij paal 9, terwijl eigenlijk in de strandnota gewoon staat, ja, je mag daar gewoon kiten. En dat is natuurlijk onwijs zonde.
7: Meneer Albers, wilt u daar nog een reactie op geven?
16: Ja, ik dacht even wachten tot de voorzitter mij toestemming geeft. Maar wat de heer Gaaf of Sil zegt, klopt. Dank althans voor de inbreng. Mooi verhaal. En een bekend verhaal uiteraard. Ceres is natuurlijk een dossier wat een jaar of 10 geleden is gaan spelen. We hebben toen met een groepje Texelaars, zeg ik maar even, heel veel overleg gehad met gemeenten, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap. En uiteindelijk is er een gedoogconstructie ontstaan die nergens op papier staat, maar met Texelse gezondheid wordt gehandhaafd. Ik heb toen in de tijd met Staatsbosbeheer ook uitgelegd wat wij daar doen. Hè. We zijn ook veel aan het foilen. Nou, dan heb je een meter water nodig. Dus dan zit je sowieso al op Texelstroom. Dus je komt helemaal niet in het gebied. Dus er zijn een aantal ongeschreven afspraken die wij als watersporters zelf handhaven. En daar wordt echt zelf streng op hand gehandhaafd. Eén keer waarschuwen en daarna gaan de lijnen door, zeg ik altijd. Dus dat even als reactie op de vragende blik van de heer Gaaf.
7: Dank u, meneer Albers. Zijn er verder nog vragen aan de inspreker? Nee, dan dank ik u, meneer Gaaf. Zijn er verder nog vragen aan het college vanuit de commissie?
17: Naar aanleiding,
7: ja, mevrouw Houwing.
18: Dank u wel, voorzitter. Als het klopt dat er BOA's inderdaad boetes uitdelen, dan wordt het wat tijd dat we daar wat duidelijkheid in krijgen, denk ik. En we zijn erg blij met de inspreker dat alle, en dat geldt niet alleen voor het surfen, voor het kitesurfen, alle watersport is belangrijk rond het eiland en die moeten daar ook de ruimte voor hebben. Het gaat niet met honderdtallen tegelijk, één keer in het jaar, maar over het algemeen zijn het geen duizenden zeiltjes die op het water zitten, dus dat overlast is niet groot. En al die jongens zijn zich bewust en meiden zijn zich bewust van het feit dat ze in de natuur bezig zijn. Dus daar houden ze het een deke rekening mee. Dus we willen graag van het college weten wat gaan ze hiermee doen en hoe gaat het college verder met met deze beheersplannen van Rijkswaterstaat over deze gebieden.
7: Portefeuillehouder.
17: Ja, ik wil eigenlijk nu wel even, want volgens mij heeft D66 dit geagendeerd en ik denk dat zij even moet aangeven wat ze verder met dit onderwerp willen en kan ik proberen daarop te reageren. Niet omdat ik primair portefeuillehouder ben, maar wel betrokken ben geweest bij de gesprekken met Rijkswaterstaat over dit onderwerp. Ik ben wel portefeuillehouder handhaving en vanuit je zit me in te vullen, maar dat wilde ik helemaal niet zeggen. Vanuit dat oogpunt wil ik wel even iets zeggen over die handhaving. Het klopt inderdaad dat er, ik geloof zondag een week geleden, of misschien de week daarvoor, bij paal 9 een aantal kuiters zijn weggestuurd. Er was een controle gaande, heb ik begrepen, door Staatsbosbeheer, de Omgevingsdienst en de provincie. Dit is dus niet de verantwoordelijkheid van de gemeente, zeg ik maar even voor de duidelijkheid. Daarmee denk ik overigens wel dat ze daar het juist hebben gedaan. Want kiten is niet toegestaan bij bebouwd strand. En dat was de plek waar gekite was wel. En van daaruit is denk ik, ik weet niet of er boetes zijn uitgedeeld, volgens mij niet. Maar zijn alleen kiters weggestuurd. Op die plek mocht dat niet. Er bleek wel naar aanleiding van dit incident nog een aantal teksten op onze site niet helemaal goed te staan. Daar ging het over plekken waar je, dus de plekken waar je mag kiten zijn ruimer dan wat er op onze site staat. Dat is inmiddels opgelost en daar is contact over geweest met Staatsbosbeheer. En de website is daarop aangepast en wordt daar heel snel op aangepast. Want er zijn meer plekken waarop het mag. Namelijk alle gebieden waar, wat is het, recreatief en sportief is aangeduid. Daar mag je kiten. Maar niet waar het bebouwd is. En dat was in dit geval wel aan de orde. Dus in die zin hebben denk ik ook de handhavers van, ik denk in dit geval Staatsbosbeheer, daar het juiste gedaan. Dus even voor alle helderheid. Dus voordat we hier conclusies trekken over, het kan toch niet zo zijn dat we handhaven? Jawel, want als we afspraken maken met waar het wel en waar het niet kan, dan verwacht ik ook dat iedereen zich daaraan houdt.
7: Dank u, portefeuillehouder. Wil ik graag meneer Leclou van D66 het woord geven?
19: Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij is dit wel een helder verhaal van Seel. We zien het natuurlijk overal. Het is niet alleen de watersport die hier last van heeft, paviljoenhouders, recreanten, inwoners, kleingebruik. We hebben dit op de agenda gezet om inderdaad met elkaar te bespreken hoe gaan we hier nou mee om. En dat het voor onrust zorgt, hoef ik volgens mij, dat vindt iedereen wel, denk ik. Dus maar ik heb eigenlijk een aantal vragen. Welke invloed heeft het college überhaupt op deze voorstellen? En als er invloed is, hoe gaat het college dan de zorgen van Tesselaars onder de aandacht brengen bij Rijkswaterstaat? Want zij zijn volgens mij een beetje leading in dit verhaal. Het is volgens mij ook duidelijk dat inwoners en ondernemers niet echt de ruimte hebben gekregen om goed te participeren. En kan het college ervoor zorgen dat belanghebbenden aan tafel komen? Bijvoorbeeld zo'n groep als Wij Zijn de Wadden, maar ook andere belanghebbenden. Misschien meer vanuit natuuroogpunt. We hebben natuurlijk ook een recht om daar te zitten. En wat ik me ook afvraag als laatste is, is het mogelijk dat we een per commissievergadering een soort van update, al duurt die maar 2-3 minuten, mogen ontvangen van hoe gaat het er nou mee? Weet je, want dit is natuurlijk veel groter dan alleen wij. Dat was het even.
7: Dank u, meneer Leclou. Wilt u daarop reageren?
17: Ja, zeker. Ja, met het laatste begin. Ik ga voorzichtig zijn met toezeggingen doen, want ik zei altijd, het is niet mijn portefeuille. maar ik kan er wel wat over vertellen, omdat ik er wel bij betrokken ben geweest vanuit dat was, ik denk, de dag ongeveer na de laatste keer dat wij ook hier gesproken hebben. Toen ging het over beleidskader natuur, maar stiekem ook een beetje hierover. Heb ik vanuit het dagelijks bestuur van onze GR de Waddeneilanden met de 5 Waddenburgemeesters met Rijkswaterstaat hierover gesproken. En daarna nog een aantal keer. Kom ik nog wel even op terug. Misschien voor de helderheid van dit, van waar dit over gaat. Er zijn geen voorstellen op dit moment. Dus u zegt, heeft u invloed op de voorstellen? En ik merk dat ook een beetje aan alle onrust die er is ontstaan. Die ik overigens begrijp, maar daar zal ik zoiets over zeggen. Ik begrijp dat er onrust is. Maar er zijn op dit moment geen voorstellen. Er is een kaartje gepresenteerd op een ambtelijke bijeenkomst. Die op, in ieder geval hier en ook op de andere eilanden heeft geleid tot een heleboel verwarring en onrust. En dat begrijp ik heel goed, want dat kaartje had vrij vergaande, bracht blijkbaar vrij vergaande beelden met zich mee als het gaat om het afsluiten van bepaalde gebieden. Niet alleen hier op het eiland, maar ook op andere eilanden. Wat nou precies de intenties van Rijkswaterstaat geweest zijn om dat op die manier te presenteren, heb ik niet helemaal kunnen achterhalen. Maar ik heb maar geloofd, en dat geloof ik ook wel echt, dat de intenties goed waren. En bedoeld waren om juist zeg maar, vroeg in het proces eens met elkaar van gedachten te wisselen op een soort bijna ja, losse werkgroepachtige manier. Waarvan ik me kan voorstellen dat dat leidt, als je dat op die manier presenteert, dat dat leidt tot heel veel onrust. En dat heeft het ook gedaan. En daar hebben wij dus de dag na de vorige commissie met de Rijkswaterstaat over gesproken. En daarvan hebben ze ook gezegd dat hadden we niet op die manier moeten doen. En daar is ook dat statement wat u heeft kunnen lezen naar buiten gebracht. Daarna, afgelopen maandag, een week geleden, 15 juni, was de toogdag van de Wadden. Zat ik aan bij het bestuurlijk overleg over de Wadden. Stond dit niet op de agenda, want het is geen punt, maar heb ik het namens de eilanden ook nog in de rondvraag een keer ingebracht. Ook daar heeft de minister, heeft hij ook in de media gedaan, dus dat was niet alleen daar, heeft de verantwoordelijk minister ook nog een keer gezegd, ja, dit had niet op deze manier gemoeten, dit proces is niet goed gelopen, maar er zijn geen voorstellen. En ook na de vergadering heb ik hem daar nog informeel over gesproken en heeft hij dat daar ook nog een keer bevestigd. Dus wij zetten echt alles op alles om in ieder geval dat signaal wat heel breed gedragen wordt op al die eilanden elke keer op allerlei verschillende manieren informeel en formeel over te brengen. En straks op het moment dat die beheersplannen die moeten worden herzien, dat is waar Rijkswaterstaat op dit moment mee bezig is, volgt er ook gewoon formele periodes van zienswijze en al dat soort dingen. Maar wij zijn uiteindelijk niet het bevoegd gezag. Dat zijn de verschillende ministeries. Voor de Waddenkant zijn dat weer andere dan voor de Noordzeekant. Maar dat zijn de betrokken ministeries die uiteindelijk de besluiten moeten nemen. Maar we weten wel dat, zolang wij daar in ieder geval ook ons geluid en onze zorg laten horen, dan zal daar ook wel naar geluisterd worden. En dan zijn er ook dus allerlei formele momenten van inspraak mogelijk. En we zullen dan dus met elkaar, dus dat is in eerste instantie aan Rijkswaterstaat en de bevoegde gezagen, dat zijn dus die verschillende ministeries, om te bepalen hoe die, nou ja, zeg maar even de balans tussen natuur, die echt onder druk staat, en tegelijkertijd het gebruik van allerlei, op allerlei verschillende manieren, hoe je die nou goed met elkaar in balans houdt. En of dat dan leidt tot afsluitingen van, en dat gaat me ook echt te ver om daar nu te veel op in te gaan, afsluitingen die dan al op dat kaartje hebben gezeten. En nogmaals, ik begrijp heel goed de zorgen, want het heeft blijkbaar op kaartjes gestaan. Ja, dat zullen we dan ook echt met elkaar moeten beoordelen. Maar laat ik het nog, en daar sluit ik mij af, voorzitter. De zorgen die niet alleen hier, maar ook op de andere eilanden leven, zijn echt wel doorgedrongen. Niet alleen hier, maar ook in Den Haag.
7: Dank u. Meneer de Kloe, wil daar nog op reageren?
19: Ja, dank u voorzitter. En bedankt voor de heldere uitleg. Dat klopt ook. Er zijn eigenlijk geen maatregelen, want we zitten nog in de conceptuele fase. Dus daar heeft u helemaal gelijk in. Ik vroeg me nog af, bij de andere eilanden zien we nu dat er her en der moties zijn aangenomen. Juist om dat geluid wat u beschrijft volgens mij te laten horen. Dus aan de collega's hier, zouden jullie met ons mee willen denken om wellicht zo'n motie in te dienen, vergelijkbaar? En vraag aan de portefeuillehouder, denkt u dat dat bijdraagt?
7: Meneer Albers.
16: Ja, dank u wel, voorzitter. Burgemeester, dank voor de heldere uitleg. Ik vond het artikel van Gerard Timmerman in de Tesselaar ook wel heel interessant. Over de beide zijden van de discussie, staat de natuur onder druk en waar is dat op gebaseerd? Maar dat is weer een ander verhaal. Wat mij ook is bijgebleven is dat de burgemeester in de vorige keer dat we die bespraken in de commissie volgens mij aangaf, en ik citeer hopelijk goed, ik maakte mij hier al 2 jaar geleden zorgen over dat deze 2 dossiers door elkaar heen gingen lopen. Mijn vraag naar aanleiding van die opmerking is eigenlijk, als dat 2 jaar geleden al bekend was, om welke reden is er door het college of door de gemeente in die 2 jaar niet voorgeïnformeerd naar de raad toe? Want dan speelt dit blijkbaar al 2 jaar. En dan had ik graag wat eerder die informatie gehad. Ik hoop dat de burgemeester daar iets over kan zeggen.
7: Portefeuille, wilt u daarop gelijk op reageren?
17: Ja. De vorige keer ging de discussie over beleidskader natuur. En toen werden er allerlei vragen gesteld naar aanleiding van het kaartje van Rijkswaterstaat. En daarvan heb ik gezegd, het is logisch dat die processen die enigszins op elkaar lijken, maar wel echt iets anders zijn, door elkaar gaan lopen. En die zorg hebben we op verschillende momenten op verschillende plekken geuit. En daar

0: ging de vorige keer dat we hierover spraken vooral over de verwarring die in deze commissie ontstond. Dat ik precies die angsten had. En ik hoop dat ik, en daarmee heb ik bedoeld dat te willen wegnemen. Dat die processen los van elkaar zijn gaan lopen en nog steeds lopen en zullen blijven lopen voorlopig. Ik wou dat ik er invloed op had, maar dat is toch vrij beperkt.
1: Dank u dan, mevrouw Dros.
2: Ja, naar mijn idee is er één vraag nog niet beantwoord die door de heer Le Cloux gesteld is. Namelijk aan de burgemeester om ons... Want het is inderdaad een ingewikkeld proces. Ook nog eens een keer over verschillende lijnen die ons allen zeer ter harte gaat. En hij stelde voor om ons bij iedere vergadering, als er iets te melden valt, dat eventjes te doen. Zoals we eerder ook wel bij het stikstofdossier bijvoorbeeld hebben gehad. Ik vind dat persoonlijk een goed voorstel. En u bent dan niet de portefeuillehouder of wie dat dan is. Maar daar zou ik nog wel graag antwoord op willen hebben.
0: Nou, u mag ervan uitgaan dat op dit dossier dat zodra...
1: Graag via de voorzitter met de portefeuille. Portefeuillehouder.
0: Ja, daar heeft u 2,5 jaar op zitten wachten op die kans. Hè? Ik begrijp het. U mag ervan uitgaan dat op dit dossier dat inderdaad tot onrust leidt. Wij echt proactief zullen informeren zoals we dat op alle dossiers doen, maar hier zeker ook op. Ik weet niet of het nodig is om dat elke commissie te doen, maar ik heb net een blik van verstandhouding met de portefeuillehouder gehad en hij zegt dat toe.
1: Meneer Polderman.
3: Ja, dank u voorzitter. Wij begrijpen heel goed waarom er zoveel commotie is. Ik ben benieuwd of iedereen de presentatie heeft gezien, hoe die in elkaar stond en welke woorden er zijn gebruikt. Want daar schrik je er zelf ook van. Om aan te geven, even een kleine insider. Een van de sheets die voorafgaand aan de betreffende sheet met dat plaatje is, die heet Waarom is recreatieve zonering nodig? En dan komt de volgende sheet en die zegt recreatieve zonering, voorstel voor 2 zones. Nou, dat vind ik wel heel ver gaan. Dan kan het misschien nog niet in beton gegoten zijn, maar als er al een voorstel is voor 2 zoneringen met plaatjes erbij, dan moeten we ons heel erg zorgen maken. Dus wij gaan zeker graag in gesprek met D66 voor de motie en willen kijken wat we hieraan kunnen doen.
1: Ja, portefeuillehouder.
0: Nou, even voor de zekerheid, want er zit een beetje een ondertoon in alsof ik het bagatelliseer of klein maak. Dat doe ik absoluut niet. Maar ik probeer het wel op waarde te schatten. Dus het gaat hier over een presentatie die ambtelijk gegeven is. U kent de presentatie, ik ken hem niet. Ik hoef hem ook niet te kennen, want het is ambtelijk gedeeld. En ik baseer me op zeg maar, de punten waar wij op bestuurlijk niveau tot aan de minister aan toe op dit dossier met elkaar over spreken. En ik heb daarover gezegd wat ik wilde zeggen. En daarmee doe ik dus helemaal niets af aan wat er blijkbaar wel of niet gepresenteerd is en waar die onrust vandaan komt. Het is wel goed om dat nog even gezegd te hebben.
1: Dank u. Mevrouw Houwing.
4: Ja, dank u voorzitter. Wat betreft die roadshows, eerlijk gezegd, we hebben 1,5 jaar geleden denk ik eentje gehad op Texel. Daar was GroenLinks aanwezig, er was ondergetekende aanwezig en voor de rest helemaal niemand. Ja, college en ambtenaren, maar vanuit de raad gewoon niet. Dus, en daar is toch wel heel wat duidelijk geworden dat er eigenlijk nog veel meer op stapel staat dan wat er nu op tafel ligt. We zijn natuurlijk heel blij dat u ons op de hoogte wil houden. Maar wilt u daarin ook onze watersporters betrekken? Want dat zijn wel degenen waar het om gaat. En niet alleen de watersporters, maar allemaal. Het is... Wat zei je?
5: Nou, ook... Het gaat om iedereen hier.
4: Ja, nou ja, iedereen. Maar ze zijn hier nu aanwezig, de watersport is aanwezig. En die zijn wel belanghebbenden hierin. En die willen ook wel graag op de hoogte gehouden worden en hierin betrokken worden.
1: Portefeuillehouder.
0: Ja, kijk, in algemene zin, meneer Le Cloux zegt het eigenlijk al. Dit gaat het hele eiland aan. Sterker nog, dit gaat de 5 eilanden en ook een deel van de kust aan. Dus het gaat ons allemaal aan. En daarmee, en ik begrijp de zorgen van de watersporters, net als dat ik die van anderen begrijp. Wij communiceren naar de gemeenteraad en zullen dat ook op die manier doen. En als u de behoefte heeft om dat, en we zullen daar, ja, we zorgen er heus wel voor dat ook andere belanghebbenden daarvan op de hoogte worden gehouden. Maar ik vind het een beetje moeilijk om toe te gaan zeggen dat wij iedereen die daar iets bij of een belang bij heeft dan ook helemaal weten te bereiken. Maar we zorgen ervoor dat we gewoon dat op de manier doen zoals we dat gewend zijn. Dus we houden u daarvan op de hoogte.
1: Meneer Comdeur.
6: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil graag even reageren op de heer Le Cloux, die graag een motie wil voorbereiden. Wat PvdA Pro Texel betreft is dat niet nodig. Ik heb vols vertrouwen in het college

0: Dat zij onze belangen goed behartigen. Dat hebben ze ook al laten zien op de toogdag. Ja, daar zijn we weer. Waarbij ze op hoog niveau gesprek hebben gevoerd voor en achter de schermen. Volgens mij is dat voor nu voldoende, want het gaat nog niet om iets concreets. Zodra dat wel in beeld komt, denk ik dat we met z'n allen scherp genoeg op zijn om daar dan ten strijde te trekken als het nodig is. Dank u wel.
1: Meneer De Lucht.
2: Ja, bedankt voorzitter. Tessels Belang had de 16e ook nog twee vragen ingediend aan het college. Daar is nog geen antwoord op gekomen. Komt dat zo nog of...
3: Ja, die... Ik zal kijken of ik ze heb. Ik zal...
1: Portefeuillehouder.
3: Volgens mij zijn die geagendeerd voor het komend college van aankomende dinsdag. Dus dan heeft u die ergens in de loop van volgende week.
2: Kopie.
1: Meneer Leclou.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben ook het volledige vertrouwen in het college. Ik denk ook dat de uitleg... prettig was. Dus sluit ik me bij aan. Desondanks denk ik dat een motie niet alleen een soort van opdracht kan zijn naar het college, maar eigenlijk moet fungeren als geluid namens het hele eiland met de andere eilanden. Dus vandaar dat we toch graag bijvoorbeeld met Hart voor Texel dan in gesprek gaan. Ja, die motie van die andere eilanden, die ligt er al. En dat is toch best wel een krachtig signaal. Tenminste, als al mijn buren daarmee aankomen, dan betekent dan toch iets. Dus ik kan me voorstellen dat dat dan in Den Haag, als het zover gaat, ook wel iets kan uitmaken. Dus dat is wat ik nog even wilde zeggen over die motie. En dus bedankt voor de goede uitleg.
1: Dank u. Dat was in ieder geval een kopje koffie drinken met Hart voor Texel, denk ik. En meneer Albers.
5: Ja, ik ben gek op koffie, dus ik drink graag met D66 mee. Uiteraard hebben wij het volste vertrouwen in het college en zitten we er in die zin ook bovenop. Hebben we daarin ook geen zorgen. En ik zie de motie als een soort aanjager om die druk er een beetje op te houden en ook als positief middel. En ik herken me ook wel in de woorden van heer Pulderman. Ik heb zowel de maatregelen als de presentatie bekeken. Het is vreemd als je je eigen naam op een gegeven moment tegenkomt op een post-it. En daar worden best wel krasse uitspraken gedaan door mensen van allerlei organisaties die zomaar zeggen dat kan niet meer en dat kan niet meer. En mijn les die ik bij Ceres heb geleerd is dat dingen die op papier staan zomaar eens waarheid zijn. En daar zit mijn zorg een beetje.
1: Meneer Leclou, denkt u dat we zo dat het zo voldoende is voor dit onderwerp?
4: Ja, het enige wat ik nog had was terug naar de inspreker. Namens het college is er buiten al deze toestanden een mogelijkheid om tot een... Nou ja, op Spaanse eilanden heb je gewoon heel veel van die kitezones en windsurfzones en golfsurfzones. Dat werkt supergoed. Structuur, top, iedereen blij. Is zo'n gesprek mogelijk voor de watersporters? Los van dit?
1: Portefeuillehouder.
3: Ja, nu treed ik echt totaal buiten mijn portefeuille. Maar volgens mij is er een sanering en is er helder. Maar dan kijk ik ook even een beetje naar de publieke tribune. Is er helder op welke plekken dit wel en niet mag? En is dat ook uitgebreid in de afgelopen jaren? Dat er wat onduidelijkheid was omdat dat niet helemaal goed op de website stond, dat nemen we zo snel mogelijk weg. Mocht er een andere situatie zijn, dan leidt dat natuurlijk uiteraard tot een nieuw gesprek.
1: Dank u, portefeuillehouder. Ik denk dat we zo voldoende hebben. Goed, dan laten we als de publieke tribune wil weg wil gaan, dan willen we eventjes de kans geven om eventjes naar buiten toe te gaan. En ik zie ook allemaal wisselingen, dus tot zo.

0: We gaan weer verder met de rondvraag voor de commissieleden. Dus ik verzoek iedereen weer te gaan zitten die deze ronde gaat zitten. Ik zie wil iedereen gaan zitten alstublieft? En degenen die niet meer in de zaal willen zitten, willen die dan de zaal verlaten alstublieft? Dank u wel. Ik zag mevrouw Van der Wetering, u heeft een rondvraag.
1: Ja, klopt, voorzitter. Er is mij ter oren gekomen dat erbij, want ik zag, en dat is eigenlijk een beetje naar aanleiding van de programmarekening, omdat daarin staat bij de grote projecten dat de bouwproject in Oudeschild wordt afgerond, van diverse bewoners dat er vervuilde grond is gebruikt achter in de tuinen. En dat vind ik toch wel zorgelijk om te horen. Ik zou eigenlijk graag van het college iets willen dat ze daar eens even naar gaan kijken. Of dat inderdaad ook echt zo is en wat er dan aan gedaan gaat worden. En daaraan gekoppeld heel kort, er is daar ooit een sloot gedempt en er is ook heel veel wateroverlast nog steeds. Misschien is het dan handig om gelijk even te kijken wat daarmee gebeuren kan. En misschien is het wel een goed idee om die sloot weer terug te brengen. Ook gezien onze opvang van water waar we tegenwoordig blij mee zijn.
0: Portefeuillehouder, wie kan daar een antwoord op geven? Is daar een antwoord op te geven?
2: Mevrouw Van der Wetering, we hebben uw vraag gehoord en we zullen het uitzetten in de organisatie.
0: Is er nog verder iemand voor de rondvraag? Niemand? Dan gaan we verder met punt 7, locatie voormalige zeevaartschool Den Burg herontwikkelen. Het voorliggende plan voorziet in woningbouw op deze locatie, waarbij het karakteristieke hoofdgebouw behouden blijft. De historische vereniging Texel heeft initiatief genomen om dit gebouw te restaureren en in gebruik te nemen als huisvesting voor de vereniging. Daarmee blijft een beeldbepalend pand behouden voor Texel en krijgt tegelijkertijd een passende maatschappelijke functie. Het college stelt de raad voor dit initiatief te ondersteunen, onder meer door middel van een incidentele subsidie voor de renovatie en door afspraken over de overdracht en het gebouw vast te leggen. Aan de raad wordt gevraagd grondexploitatie vast te stellen, positief te adviseren over de vergunningverlening en in te stemmen met de uitgangspunten voor de overdracht. Bij dit onderwerp zal mevrouw Schrama namens de historische vereniging Texel inspreken. Mevrouw Schrama, ik geef u graag het woord. U heeft 5 minuten.
3: Dank u wel. We spreken in over het voorstel van BMW locatie voormalige zeevaartschool herontwikkelen. Als deel van het voorstel wordt de overdracht aan en in de gebruik en de gebruikname van het gebouw zeevaartschool door de historische vereniging Texel uitgewerkt. De historische vereniging is al 40 jaar actief met het onderzoeken, behouden en naar buiten brengen van de Texelse historie en de Texelse cultuur. Er is een groot archief opgebouwd. En we zijn een grote vereniging met 980 leden. In het gebouw van de zeevaartschool krijgen we een goede en nieuwe mogelijkheden om voor onze werkzaamheden en het bewaren van ons archief. We kunnen onze activiteiten verder ontplooien. Nog beter bereikbaar zijn voor alle belangstellenden. Met als nevendoel het behoud van gebouw zeevaartschool, Texels erfgoed. Een historisch beeldbepalend gebouw met een bijzondere geschiedenis dat staat op een speciale plek in Den Burg. Er zijn veel stappen gezet om het plan uit te werken, in goed overleg met de gemeente. En iedereen die meewerkt is enthousiast. De afgelopen weken hebben we de partijen geïnformeerd over ons deel van het voorstel aan de hand van onze notitie, de schatkamer van de Texelse geschiedenis van 12-6-26. Met daarin de stappen die we gezet hebben en die nog te zetten zijn. We waarderen de betrokkenheid van de partijen bij het behoud van het gebouw en het gebruik door onze vereniging. Op heel Texel ervaren we veel draagvlak en waardering voor het behouden van het gebouw Zeevaartschool op zijn plaats in Den Burg met ons als gebruiker. Er is een reële en veilige begroting gemaakt voor renovatie en inrichting. Dit alles in nauw overleg met een Texelse aannemer, waarbij duurzaamheid, kwaliteit en energiezuinig een voornaam deel van die begroting zijn. Als de raad instemt met het voorstel, wordt door de bijdrage van de gemeente het tekort op de totale begroting verminderd tot 500.000. Daarnaast is de medewerking van de gemeente bij subsidieaanvragen bij de grote fondsen een voorwaarde. En de subsidies zijn nodig om de begroting rond te krijgen. Naast de grote fondsen worden meerdere kleine en de Tesselse fondsen benaderd. Ook Tessel zelf wordt benaderd. Een groot deel van de Tesselaars heeft er op de ULO of een ander onderwijs gezeten, ook wel een keer een cursus gedaan of een les bij Artex gedaan. En de jeugd komt bij Young Forever. Het voorstel geeft een kader voor de overdracht aan de historische vereniging in de vorm van een erfpacht. De ondergrond in een eeuwigdurende erfpacht met een afhankelijk recht van opstal onder voorwaarden. Als vereniging onderzoeken we nu de voorwaarden en eventuele financiële gevolgen hiervan. Voor de jaarlijkse exploitatie van het gebouw is een reële begroting gemaakt. Daarop is nu een jaarlijks tekort van €13.600. Dat is een grote uitdaging. En op dit moment zou het de factor kunnen zijn waarop wij als vereniging het besluit moeten nemen dat het plan financieel niet haalbaar is voor ons. We zoeken naar oplossingen hiervoor. Mede gebruikt door maatschappelijke en culturele organisaties. We zijn hiervoor al door 2 organisaties benaderd en vanmiddag is er een derde bijgekomen. Dus dat is heel positief. Om het financiële risico voor onze vereniging te verkleinen, onderzoeken we het oprichten van een beheerstichting. Maar ook deze zal voldoende financiële middelen moeten hebben om de exploitatie te kunnen draaien. We vragen aan de Raad, naast de instemming met het voorstel van BMW, om een eenmalige ondersteuning of een garantstelling van de gemeente voor de exploitatie van het gebouw. Onze aanvraag voor de overdracht moet 1 januari 2027 ingediend zijn. Op 1 april 2027 moet de overdracht getekend en door BMW bekrachtigd zijn. Een besluit om de exploitatie te ondersteunen geeft ons meer tijd en ruimte om tot een positieve exploitatie voor het gebouw te komen. Als de Raad instemt met het voorstel, kunnen we verder met het uitwerken van plannen en het realiseren van de begroting en het zoeken naar oplossingen van het exploitatietekort. De historische vereniging, schatkamer van de Tesselse geschiedenis, op een nieuwe oude plek is een droom die we graag uit laten komen. Dank u wel.
0: Dank u, mevrouw Schrama. Keurig binnen de tijd.
3: Ja, goed, hè?
0: Ja, absoluut. Ja, heel goed. Zijn er commissieleden die hier een vraag willen stellen aan mevrouw Schrama? Meneer Mokveld.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Als ik het verhaal goed begrijp, dan is zeg maar het opknappen en renoveren, dat gaat met de fondsen en de grote bedragen wel goedkomen. Maar u heeft eigenlijk een tekort van €13.600 structureel op uw begroting. Wat is uw vraag aan ondersteuning eigenlijk? Gaat het dan om 1 jaar of gaat het om enkele jaren? Gaat het om een eeuwigdurende dekking? Wat is uw vraag eigenlijk?
0: Mevrouw Schrama.
3: Waar wij mee gebaat zouden zijn is een garantstelling of een eenmalig bedrag waarmee wij een onderhoud of een exploitatiefonds kunnen starten voor het gebouw, zodat we de eerste jaren zeker zijn dat we het tekort kunnen dekken. We gaan zelf ook op zoek naar oplossingen. Nou, we willen medegebruik gaan realiseren. Dat is een reële optie. Maar dat zijn maatschappelijke en culturele organisaties. Want we kunnen en mogen niet commercieel verhuren. Dus daar zit natuurlijk een beperking in aan verdiensten. Wat we ook graag willen is dat als Tessel of andere fondsen een steentje bij gaan dragen, dat we naast het realiseren van de begroting voor gebouw en renovatie en inrichting een deel voor die onderhoud, voor het onderhoud en exploitatie kunnen gebruiken. Het is een groot risico op dit moment om dit te halen. Aan de andere kant zijn we heel hard bezig met iedereen die ermee bezig is om het te realiseren. Alle stappen die we zetten zijn tot nu toe positief. Dus we zouden graag door de toezegging van de Raad voor een extra budget of een garantstelling meer tijd en ruimte willen hebben om alle stappen te kunnen maken en niet voortijdig te hoeven stoppen, omdat we in december moeten zeggen, zo kan het niet.
0: Dank u, mevrouw Schrama. Zijn er nog? U wilde even nog een vervolgvraag? Oké. Okay.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. En dat is dus voor een periode om meer lucht en ruimte om al uw alternatieven uit te zoeken voor een jaar of 2, 3, ja. 4?
0: Mevrouw Schrama.
3: Dat is hoe meer jaren, hoe beter. Ja, laat ik maar eerlijk wezen. Het gaat om ruimte. Weet je, we zijn heel veel stappen aan het nemen, maar we kunnen niet alles voorzien. En Tot nu toe zijn we binnen met de begroting veilig. We hebben een brede begroting gemaakt, ook met rekening houdend met missers. Maar in bijvoorbeeld exploitatie zit ook een meerjaren onderhoudsplan waarvoor gereserveerd moet worden. En daar zit een deel van de extra kosten die we gewoon moeten maken of hebben in de exploitatie om dat te kunnen blijven doen. En als wij het gebouw in eeuwigdurende erfpacht de grond krijgen, dan willen wij ook op lange termijn daar kunnen blijven zitten. Want als we bijna zeker weten dat we misschien binnen 10 jaar failliet gaan, ja, dan mogen wij dat als vereniging niet besluiten.
0: Dank u, mevrouw Schama. Meneer Barendrecht.
5: Dank u wel, voorzitter. Een vraag. Bij mijn weten is het momenteel, heeft het pand geen monumentale status. Is het de bedoeling dat er een monumentale status aangehangen wordt in de toekomst? Want dat zou natuurlijk ook nog subsidies met zich mee kunnen brengen voor het onderhoud.
0: Mevrouw Schama.
3: Er is op dit moment geen monumentale status. Het gebouw is niet bestemd als. Er is door de Stichting Dorpsherstel een aanvraag voor gemeentelijk monument ingediend. En die is in behandeling bij de gemeente. Wij zijn natuurlijk geen eigenaar, niks. Dus daar gaan wij nog niet over. We hebben wel gezegd, wij gaan het gebouw terugbrengen in de oude staat. En als dat in de loop van de tijd door de gemeente besloten wordt dat het gemeentelijk monument is. Maar het is ook van welk moment is dan het meest geschikt om dat te doen. Het ligt wel in onze bedoeling, als het allemaal klaar is, dat we die gemeentelijke status gaan aanvragen. Nu is het zo dat Rijksmonument, dat willen en kunnen we eigenlijk niet worden. Want dan doen de grote fondsen niet mee.
0: Meneer Comdeur.
6: Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Schama, u heeft de gelukkige omstandigheid dat u bijna 1000 leden heeft. Ik heb even snel gerekend, maar dat is €15 per jaar per lid extra. En u bent uit de geldzorgen. Gaat u uw leden hierin ook betrekken?
0: Mevrouw Schama.
3: Wij zijn aan het bekijken wat en hoe wij kunnen doen. We hebben de 980, heb ik je verteld. Waarvan veel oudere Tesselse leden die al jaren lid zijn en die wij, tot nu toe is het beleid van de vereniging geweest dat wij een laag lidmaatschap hebben, met zodat iedereen kan blijven die dat wil. Wij vragen ook bijna nooit entree voor iets, want we willen dat iedereen kan komen om te kijken naar onze cultuur en te luisteren en dat soort dingen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld echt op Sint-Tessels. Voor €7,50 krijg je een hele middag Tessels. Dat zijn bewuste keuzes. Dus we zijn heel zorgvuldig binnen het bestuur aan het afwegen of wij bijvoorbeeld een aantal jaren een klein bedrag op het lidmaatschap willen doen, wat dus niet meegaat in de lidmaatschapverhoging die we automatisch doen. Maar dat dus apart blijft voor dat ding. Maar er zijn ook een aantal bestuursleden die daar heel huiverig voor zijn, gezien het beleid dat alles niet te duur mag worden en voor alle Tesselaars bereikbaar moet blijven. Dus dat is ook een beetje onze afweging.
0: Een vervolgvraag, meneer Comdeur.
6: Ja, het is een vervolgopmerking misschien, maar ik kan me voorstellen dat u als bestuur wel aan uw leden kan uitleggen dat er wel echt meerwaarde aan het pand zit en dat leden dus ook daadwerkelijk meer krijgen. Dus ik zou toch het verzoek willen doen om ook uw leden toch te mobiliseren.
0: Mevrouw Schama.
3: Ze staan op ons lijstje. Draag uw steentje bij, wordt ongeveer de titel. En dan kunnen dat er meer zijn, het kan ook vrij zijn en het kan een deel van het lidmaatschap worden. Ja?
0: Mevrouw Bouwmans.
7: Dank u, voorzitter. Goedenavond, bedankt voor uw mooie verhaal. Hart van Tessel steunt ook deze ontwikkeling natuurlijk met dit prachtige gebouw. De vraag die de heer Comdeur net stelde, wilde ik eigenlijk ook stellen. Want ik denk met zoveel leden, hoe mooi is dat als we daar het steentje aan bij kunnen dragen. Maar wat me de hele week nog wel bezig heeft gehouden, is de vraag toch van in een verbouwing waar ik zelf momenteel ook behoorlijk in zit, is het toch wel gebruikelijk om meerdere partijen te vragen voor een offerte te doen van de bouw en de verbouw. En ik begrijp dat we dat heel graag op het eiland willen houden. Hè. Dat doen wij zelf ook heel graag. Maar toch houdt die vraag me wel al de hele week bezig. Heeft u daar nog een antwoord op voor mij?
0: Mevrouw Schama.
3: Voor ons is bij het Tesselfonds een heel groot deel van de begroting en 1 miljoen ondergebracht in de Lof der Zotheid. Met daarbij een van de voorwaarden dat we de Tesselse aannemer moeten gebruiken. Dus ook daar zijn we aan gebonden. Want anders kan en mag Lof der Zotheid ons niet dat geld geven. Aan de andere kant is het zo dat wij een Tesselse aannemer in de hand hebben genomen die veel ervaring heeft, die heel bekend is, die heel veel waardering krijgt voor zijn werk. En die heeft samen met Siep Schellinger, die bij ons in de werkgroep Zeevaartschool zit, die zijn oude vakmanschap en kunde over de bouw mee heeft genomen in het hele verhaal, een hele duidelijke begroting gemaakt van de renovatie en de verduurzaming van het gebouw en terugbrengen in de oude staat. Dus we zijn blij dat we dat zelf hebben kunnen doen, want de gemeente is nog eigenaar van het gebouw. En als het gemeentelijk had gebleven, dan was er gewoon een aanbesteding geweest. En ja, wij zijn toch wel dat stukje Texel bij die één aannemer gebleven.
0: Dank u, mevrouw Schama. Zijn er verder nog vragen aan mevrouw Schama? Nee, dan wil ik u graag bedanken, mevrouw Schama. Dank u wel. Zijn er verder nog vragen aan het college door de commissie? Meneer Albers.
8: Dank u wel, voorzitter. Ja, het raadsbesluit wat nu besproken wordt en straks volgende week wordt ingebracht ter stemming. Daar zit natuurlijk de vraag voor die extra financiën niet in. Wordt dat dan nog aangepast? Moet dat via een motie? Gewoon even een vraag hoe dat zit.
0: Portefeuillehouder.
2: Dank u wel. Ik wil ook iedereen bedanken, maar mevrouw Schrama bedanken voor het heel heldere verhaal wat ze hier heeft uitgelegd. En met veel passie. Het voorstel is zoals hij is, meneer Albers. En mevrouw Schrama vraagt 13.600 extra als eenmalige ondersteuning, of misschien wel als meerderjarig. Maar dat staat niet in het voorstel. Het zal ook geen voorstel van het college worden. Als u daar veranderingen in wil hebben, dan moet u daar zelf mee komen.
0: Dank u, portefeuillehouder. Meneer Rutte.
9: Dank u, voorzitter. In het verlengde van de vraag van meneer Albers, hoe staat het college tegenover zo'n garantstelling of eenmalige bijdrage? Ethouder Kooijman gaf wel iets aan, maar kunt u uitleggen waarom het college er zo op in staat?
0: Portefeuillehouder.
2: Dank u wel. Het gebouw wordt al om niet overgedragen aan HVT. Niet te verwarren met de politieke vereniging natuurlijk. En de ondergrond die wordt ook in erfpacht uitgegeven tegen een jaarlijkse kanon van €3100. En dat betekent dat er een subsidie wordt gegeven voor de waarde van het gebouw zelf. Want het gebouw is getaxeerd op €163.000. Met deze maatschappelijke bestemming, heeft een commerciële bestemming, wordt het natuurlijk veel hoger. En er resteerde nog €315.000 vanuit de onderhoudsvoorziening. En ook deze wordt bijgedragen. Dus we dragen al een totaalbedrag bij van €478.000. En nu zegt u van, ja, het is toch penis die 13.600. Maar, dat zegt u niet, nee. Maar wij vinden dit mooi voorstel richting historische vereniging. Om dat op deze manier te doen.
0: Dank u, portefeuillehouder. Meneer Comdeur.
10: Dank u wel, voorzitter. Portefeuillehouder. Ik heb niet de juridische kennis. Misschien kunt u me helpen, maar stel dat HVT, dan heb ik het dus wel over de historische vereniging, maar stel dat ze toch de kosten op een gegeven moment niet meer kunnen dragen. Wat gebeurt er dan?
0: Portefeuillehouder.
2: Dan hoop ik dat ze weer op tijd naar u als raad komen en ze zeggen we kunnen het niet dragen en dat u wellicht nog iets anders komt met een motie of een amendement of wat dan ook. Om toch te kijken om dat te bewerkstelligen. Want wij dragen ook de historische vereniging een warm hart toe. Dus wij zouden ook graag zien dat ze daar in het pand komen.
0: Dank u. U wilt erop reageren?
10: Ja, heel graag, voorzitter. Dank u wel. Het is meer bedoeld van stel dat het allemaal niet lukt en de gemeente zegt ja, het houdt een keer op. Wat is dan, kan HVT het dan verkopen of gaat het terug naar de gemeente? Ik vraag het ook om, het is heel goed dat de historische vereniging een goede plek krijgt, maar het gaat ook om het behoud van het pand. Ik denk dat we dat ook allemaal als waarde zien.
6: blijft het pand dan bijvoorbeeld behouden of gaat het naar commerciële partijen? Wat kan er gebeuren?
0: Portefeuillehouder.
2: Nou, ik wil zover niet vooruitlopen, want wij doen het in erfpacht. Dus we blijven altijd feeling houden met het gebouw. En op het moment als het niet gaat, zien we dan alweer. Maar u loopt wel heel ver vooruit als het niet gaat. En gaat u dan verkopen? Zover wil ik niet denken. Het is voorstel. Als u het anders wilt, moet u het gewoon amenderen. Of een motie indienen. En als u er geen vertrouwen in hebt dat het niet lukt, dan moet u dat gewoon doen. En als u er wel vertrouwen in hebt, moet u het niet doen.
0: Nog één keer, meneer Condeur.
6: Ja, voorzitter, ik krijg volgens mij niet echt antwoord op mijn vraag. Ik vraag gewoon wat er kan gebeuren als er toch gedwongen moet worden om af te zien van het gebruik van het pand. Blijft het pand dan behouden? Dat is eigenlijk de vraag.
2: Ja, dan, sorry. De intentie is om gewoon het pand ook te blijven behouden natuurlijk.
0: Dan meneer Barendrecht.
5: Dank u wel, voorzitter. Is het college eventueel bereid om voor de mogelijke eerste moeilijke jaren een garantstelling te voorzien?
0: Portefeuillehouder.
2: Meneer Barendrecht, nee, het is het voorstel zoals het hier voor ligt. En als u zegt er moet een garantstelling komen, dan moet u zelf als raad aan meekomen.
0: Zijn er nog meer vragen? Meneer Mokveld.
4: Dank u wel, voorzitter. Maar dat klinkt toch een beetje halsstarrig. Hè? Want stel nou dat de historische vereniging in al haar berekeningen eigenlijk denkt, ja, maar wij gaan hier een hele onverstandige stap zetten die we eigenlijk ook als bestuur, die voor het voortbestaan van de vereniging die stap eigenlijk niet kan zetten zonder een geste. Want een garantstelling is niet eens ook een garantie dat er dan gelijk miljoenen heen gaan, maar het gaat dan om het dekken van de exploitatie van een aantal jaren. Dat is eigenlijk een relatief klein gebaar om die opstart te maken. Die kan je ook onder condities doen dat de historische vereniging nog allerlei aanvullende activiteiten kan doen. Maar dan kan het plan gewoon doorgaan. En ook omdat er op 1 januari 27 een handtekening moet liggen. Dat lijkt mij ook in het belang van de gemeente. Dus waarom eigenlijk deze toch wat halsstarrige houding?
0: Portefeuillehouder, wilt u daarop reageren?
2: Meneer Mokveld, dat is niet halsstarrig. Wij voeren uit en u bent opdrachtgever en u moet bepalen wat u dan wil. En als u zegt, wij willen graag dat u die garantstellingen komt, dan moet u dat gewoon doen. En dan voeren wij dat uit, zonder problemen. Maar dit komt niet vanuit het college zelf vandaan. Het heeft ook niets met halsstarrigheid te maken. Ik heb u net de bedragen genoemd waar het over gaat. Nou, als u dat halsstarrig noemt, dan... U komt zelf in de raad, want we hebben volgende week de raad. En als u vindt, in meerderheid, hè, dat het anders moet, want ik weet niet wat de rest van de partijen daarvan vindt. En als u veelt in meerderheid dat het anders moet, dan dient u een amendement of een motie daarvoor in. En dan zien we of daar een meerderheid voor is.
0: Is er inhoudelijk nog een vraag over het stuk? Meneer De Lucht.
11: Ja, we hebben het nog helemaal niet over de woningen gehad die er ook nog komen. we hebben natuurlijk steeds meer alleenstaanden en minder gezinnen zeg maar in een woning. Optie 1 heeft de voorkeur. En optie 2 staan appartementen. En optie 1 staan die niet. Is dat nog een idee om dat wel te gaan te betrekken in optie 1?
0: Portefeuillehouder.
2: Dan moet ik goed kijken wat optie 1 en 2 is. Maar wat ik wel weet is dat op de plek 8 levensloopbestendige woningen komen, zeg maar. Twee laags, zeg maar. Met een begane grond en een verdieping. En op de begane grond eventueel mogelijkheden tot slapen en sanitair. Zodat ze ook door senioren bewoond kunnen worden. Met name ook starters. En het is ook de bedoeling dat het groen, de bomen daar behouden blijven. Volgens mij is er één boom die ziek is die dan gekapt wordt. Maar de rest blijft allemaal behouden. Zodat we ook de 8 woningen daar ook kunnen bouwen. Mochten er meer woningen en bomen gekapt worden, ik zal het hier niet noemen, maar dan kunnen er natuurlijk meer woningen gebouwd worden. Maar dat is aan u. Maar vooralsnog 8 levensloopbestendige woningen.
0: Dank u. Meneer Barendrecht.
5: Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een vraag. Ik heb hier het kaartje voor me. En daar staat het gebouw, het oud gebouw zelf, als maatschappelijk bestemd. De rest van het perceel staat allemaal als wonen bestemd. Kan dat nog gevolgen hebben in de toekomst? Want er is een bouwblok ingetekend, maar de rest is ook allemaal als wonen bestemd.
0: Portefeuillehouder.
2: Nee, als u akkoord gaat met dit besluit, dan worden het 8 levensloopbestendige woningen. En dan zullen we ook via een tender uitzetten. En zodat de woningen worden ontwikkeld. Dus het gaat om 8 woningen, meneer Barendrecht.
0: Meneer Barendrecht.
5: Maar hoe zit het met de rest van het terrein in de toekomst? Zijn daar ook nog mogelijkheden voor woningbouw of is dat afgesloten?
0: Wilt u eerst uw microfoon uitzetten? Dank u wel. Portefeuillehouder.
2: Ik heb het niet zo inzichtelijk, maar de 8 woningen die er nu komen passen echt precies in het perceel tussen de bomen. En naar mijn mening is er dan niet plek voor nog meer woningen, want anders hadden we dat hier ook wel aan u voorgesteld. Het is wel zo dat we wel zo snel mogelijk willen starten met de sloop, zeg maar, als de muziekschool eruit is van de oude gebouwen, zodat die allemaal tegen de vlakte is.
0: Meneer Barendrecht.
5: Ja, nog één klein ding. Ik heb aan de hand van dit plan nog een paar technische vragen. Die zou ik graag schriftelijk nog eventjes toe willen sturen.
0: Heel goed, dank u wel. Zijn er verder nog vragen over dit stuk? Nee? Nou, dan denk ik, dan wordt het sowieso geen hamerstuk, maar een bespreekstuk voor volgende week dinsdag. Dan gaan we door naar het volgende agendapunt. Rapportage, grondexploitaties en grote projecten. Op grond van de financiële verslaggevingsregels voor gemeenten moet jaarlijks een actualisatie plaatsvinden van de gemeentelijke grondexploitaties. Met deze rapportage wordt de Raad geïnformeerd over de actuele stand van zaken van de lopende grondexploitaties op Texel. Daarbij wordt inzicht gegeven in geactualiseerde eindresultaten, eventuele verschillen ten opzichte van eerdere ramingen en financiële gevolgen daarvan. Daarnaast bevat de rapportage een voortgangsoverzicht van projecten met een belangrijke bestuurlijke, financiële en maatschappelijke impact voor de gemeente. De auditcommissie heeft de rapportage besproken en geconcludeerd dat er geen technische belemmeringen zijn om deze vast te stellen. Ik geef eerst het woord aan mevrouw Visser, de voorzitter van de auditcommissie, voor een korte toelichting op dat advies.
12: Ja, dank u wel, voorzitter. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om nog even kort aan de nieuwe raads- en commissieleden uit te leggen dat de auditcommissie er is voor de raad. De auditcommissie wil het werk van raads- en commissieleden gemakkelijker maken door als niet politieke, maar slechts technische commissie financiële stukken die op het bordje van de raad komen voor te bespreken. Met elkaar en met verschillende mensen die aanhaken bij de auditcommissie. Denk daarbij aan de interne controller van de gemeente, de leidinggevende van het team financiën, de wethouder financiën en indien nodig de accountant. Hierna geeft de auditcommissie aan de raad aan of er technische bezwaren zijn aangetroffen die het vaststellen van de stukken in de weg staan en of er vanuit de auditcommissie nog andere adviezen voor de raad zijn. De raads- en commissieleden hoeven hierdoor nog slechts met een politieke bril naar dit soort stukken te kijken. Voor wat betreft de voorliggende rapportage grondexploitaties en grote projecten heeft de auditcommissie, zoals de voorzitter al aangaf, geen technische bezwaren die het vaststellen van de rapportage in de weg kunnen staan. En ook heeft de auditcommissie geen adviezen voor de raad.
0: Dank u, mevrouw Visser. Zijn er vragen vanuit de commissie? Mevrouw Dros.
13: Ja, dank u, voorzitter. Ik heb 1 opmerking en 1 vraag. Ik zie om te beginnen dat het dat volgens mij niet de juiste wethouder op het dossierblad staat. Er staat nog mevrouw Heine Dros. Lijkt me dat dat niet correct is. En dan had ik nog een vraag. Er staat een keurig rijtje van de grondexploitaties en daar is een nieuwe bijgekomen, namelijk de voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten. Ik vroeg me af of daar dan ook de skatebaan onder valt.
0: Dank u, mevrouw Dros. Wilt u weer gelijk reageren of eerst? Ja? Oké, portefeuille.
14: Ja, mevrouw Dros geeft aan dat er een nieuwe grondexploitatie is. We zien de ijsbaan en skatebaan die in 1 project zitten, ook in 1 aanbesteding, niet als een grondexploitatie, maar wel als een groot project. Dus hij zou op die manier wel in deze rapportage komen als de raad dat wenst.
0: Meneer Huisman.
15: Nou, dank u, voorzitter. Nou, op dit agendapunt zijn voor de Tesselse VVD vanavond de drie belangrijkste punten. Het financieel verantwoorde grondexploitatie, een goed werkend papierafvalsysteem en een raad die op tijd wordt geïnformeerd. Mevrouw Visser, nog bedankt voor de uitleg. Nou, voor de VVD staat voorop dat de grondexploitatie uiteindelijk zoveel mogelijk kostendekkend moet zijn. En we zien dat een aantal projecten nog steeds forse voorzieningen vraagt en dat de planningen ook opschuiven. En de vraag is, welke lessen trekt het college hieruit en hoe wordt gestuurd op de beperken van financiële risico's bij toekomstige grondexploitaties? En een andere zorg, dat blijft toch de ondergrondse papiercontainer bij de scouting. Want inwoners ervaren de inwerpopeningen echt als te klein voor hoeveel papier die wordt aangeboden. En is het college bereid of een evaluatie of een verbetervoorstel met de raad te delen? En wat ons betreft moet echt worden voorkomen dat de succesvolle papierinzameling verloren gaat door de frustratie bij inwoners. En dat levert ook nog eens onbedoeld extra werk op voor de scouting. Ja, en tot slot de ijsbaan en het skatepark. Ja, daarover hebben wij schriftelijke vragen gesteld en die gaan we hier niet herhalen. We willen wel benadrukken dat een goede en tijdige informatievoorziening richting de Raad essentieel blijft bij dit soort projecten. Want anders resteert voor de Raad slechts de mogelijkheid om achteraf kennis te nemen van besluiten die in de praktijk al zijn genomen. En dat vinden we echt onwenselijke ontwikkeling. En daarover wil ik bij deze hier al onze teleurstelling uitspreken. Dus samengevat hebben wij drie eenvoudige vragen aan het college. 1. De grondexploitatie. Wat gaat het college doen om te zorgen dat toekomstige bouwprojecten niet steeds meer geld kosten dan dat ze opleveren? En voor wat betreft de ondergrondse afvalcontainers bij de scouting, is het college bereid om met een evaluatie of verbetervoorstel naar de raad te komen voordat het onderwerp uit de rapportage verdwijnt? En tenslotte de ijsbaan en skatepark. Nou ja, we verwachten dat die beantwoording op onze schriftelijke vragen dat die snel komt. En ik vermoed, en dat mag het college beamen, dat onze teleurstelling heel duidelijk is overgekomen.
0: Dank u, meneer Huisman. Uw vragen worden door twee portefeuillehouders beantwoord.
14: Ja, twee door mij en eentje door mevrouw Woerdman. En nog een kleine correctie van mijn kant richting mevrouw De Ros. Want de ijsbaan is al opgenomen als groot project in het document. En de skatebaan wordt daar onderdeel van. Dus in een volgende rapportage zal het geheel inzichtelijk worden onder het kopje ijsbaan. En dan wordt het totaalbedrag ook aanzienlijk groter. Om daardoor daarna over te gaan naar de beantwoording van de vragen van de VVD. Ik zal er twee beantwoorden. De eerste vraag die schriftelijk binnen was gekomen was: kunt u beloven dat een situatie zoals het skatepark niet meer gaat voorkomen? Dat de gemeenteraad dus bij de votering van de gelden altijd voldoende geïnformeerd is om een keuze te maken? En dat antwoord, dat is eenvoudig, dat is nee. Dat kunnen wij niet beloven, maar dat is iets waar de raad wel zelf invloed op heeft. Want het is al eerder gegaan over artikel 5a lid 3 van de financiële verordening. En wat daarin staat, dat is dat de raad bij de begrotingsbehandeling aangeeft welke nieuwe investeringen later nog apart voor autorisatie van het investeringskrediet terug op de agenda wil. Dus de overige nieuwe investeringen die worden met het vaststellen van de begroting geautoriseerd. Maar mochten er voorstellen in de begroting staan waarvan de raad graag wil dat ze later nog uitgebreider terugkomen naar de raad, dan is het bij de begrotingsbehandeling het moment om dat aan te geven. Dus dat is het antwoord op uw schriftelijke vraag. Dan de vraag over grondexploitaties. Wat gaat het college eraan doen om te voorkomen dat toekomstige grondexploitaties grote negatieve resultaten hebben? En ja, dat is misschien ook een beetje een vervelend antwoord, maar ook daar heeft de raad weer een keuze in. Want ik denk dat de heer Huisman zich kan voorstellen dat als we een nieuwe grondexploitatie hebben en de raad kiest ervoor om daar alleen maar sociale woningbouw toe te passen, dat het resultaat anders gaat zijn dan wanneer een grondexploitatie door de raad wordt vastgesteld waarin alleen maar vrijstaande vrije sector koopwoningen worden ontwikkeld. Ja, dat is toch wel het antwoord op de vraag van de VVD. Maar ik kan wel de toezegging doen van het college dat wij natuurlijk goed op de centen zullen passen.
0: Dank u. Mevrouw Van de Wetering.
1: Ja, twee opmerkingen. Eentje richting de VVD, want de wethouder zei het net al. Er is een nadeel bij bepaalde bouwprojecten, maar we hebben toen als raad heel bewust gekozen om dat nadeel te accepteren, omdat we in alle dorpen zo snel mogelijk goedkope huizen wilden bouwen. Dus dat nadeel, dat hadden we eigenlijk bij, nou ja, al ingecalculeerd. Dus ik vind deze een beetje, streng, laat ik het zo maar zeggen. En dan even richting de wethouder. U zegt de begroting is het moment om voorstellen te bespreken die u terug wil laten komen naar de raad. Dat is raar, want als ik een begroting vaststel, stel ik op dat moment ook eigenlijk de bedragen vast. Dus die vind ik een beetje vreemd. Kunt u me die wat beter uitleggen?
0: Portefeuillehouder.
14: Dat kan ik zeker, mevrouw Van der Wetering. We hebben zelf heeft zelf de financiële verordening, haar financiële verordening vastgesteld. Nee, waar het in dit geval om ging, was het voorbeeld van de skatebaan. Dat is bij de begrotingsbehandeling best wel uitgebreid bediscussieerd. Want bepaalde raadsleden hadden het idee dat op basis van de drie zinnen die in de begroting werden omschreven, eigenlijk niet een juiste keuze gemaakt kon worden. Dus daarbij het verzoek om op een later moment terug te komen naar de raad met een uitgebreide voorstel met daarin ook alternatieven. Dus op dat moment heeft de raad gezegd dat er nog een aparte autorisatie voor het investeringskrediet moest, of tenminste, dat heeft de raad op dat moment niet gezegd. Daarom is de aanbesteding nu ook gestart. Maar dat was wel het moment voor de raad om aan te kunnen geven, wij willen hier nog een apart voorstel voor. En pas wanneer dat voorstel geaccordeerd is, wordt het krediet ook geaccordeerd.
0: Mevrouw Van der Wetering.
1: Even heel helder, op dat moment stellen we bij de begroting dus niet dat bedrag vast, maar dat komt later. Die wil ik nu even concreet hebben. Of moeten we specifiek op dat moment zeggen van, we willen met dit project aan de gang, maar de bedragen, want dan stel ik dus toch de bedragen op drie zinnen vast. Snapt u een beetje mijn, dan heb ik liever dat voorstellen een maand voordat de begroting komt.
0: Portefeuillehouder.
14: Ik zorg dat in ieder geval voor de begroting daar een heel helder antwoord op komt, dat iedereen weet waar het over gaat.
0: Dank u, meneer Huisman.
15: Ja, dan wil ik toch een kleine toevoeging doen, hè, waarom die teleurstelling er bij ons nog zo is. Want er is inderdaad uitgebreid over gesproken. En wij hebben de wethouder, ik heb het nagekeken. Wij hebben het ervaren als een toezegging dat er nog iets terug zou komen naar de raad. En dat hebben we niet zien gebeuren. En dat is een fout, die trek ik mezelf aan. Want ik had gewoon expliciet die vraag moeten stellen aan de wethouder. Wij hebben begrepen dat die toezegging gedaan werd. En daarvoor was het voor ons voldoende. En nu worden we gewoon mee geconfronteerd dat de schop in de grond gaat en we gewoon geen keuze meer hebben. Dus vandaar de teleurstelling.
0: Portefeuillehouder, ja.
14: Nog een korte aanvulling richting mevrouw Van der Wetering. Op het moment dat het zo wordt vastgesteld en de raad geeft aan, wij willen hier nog een apart voorstel voor, dan wordt het budget dus niet met het vaststellen van de begroting vrijgegeven. Maar dat komt pas na de behandeling en vaststelling van het uitgebreidere voorstel in het aangrenzende jaar.
0: Dank u. Volgens mij zit mevrouw Woerdman ook nog de trappel om antwoord te geven. Niet? Over een vraag van meneer Huisman. Over de vuilcontainer, de papiercontainer.
1: Ja, maar daar heb ik nu geen antwoord op, dus daar moet ik dan schriftelijk op terugkomen.
0: En dan nog meneer Rutte heb ik ook nog staan.
9: Dank u, voorzitter. Ik had eigenlijk twee vragen aan de VVD. Meneer Huisman heeft er al één beantwoord, want ik had inderdaad het idee dat de VVD had verzocht om een autorisatie van het budget voor het skatepark. Maar de bouwprojecten waarvan u zegt, we moeten voorkomen dat ze meer kosten dan dat ze opleveren, dan ben ik gewoon heel benieuwd waar de VVD heen wil met de woningbouw. Als wij bij ieder woningbouwproject echt willen dat alle kosten ook doorberekend worden en betaald worden uit het woningbouwproject. Hoe verhoudt zich dat dan volgens u met de betaalbare woningen die wij zo graag willen op dit eiland?
0: Meneer Huisman?
15: Nou, weet u, er zijn nog andere dingen te bedenken. En dan is het aan het college om daar voorstellen voor te doen. Er zijn echt al andere zaken te bedenken waarmee we die grondexploitatie ook netjes rond kunnen krijgen. En dat is niet aan mij, maar het is wat mij betreft aan het college. Misschien wordt dat ook wel een opdracht.
0: Mevrouw Visser.
12: Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik namens de auditcommissie aangeven bij bijvoorbeeld mevrouw Van der Wetering dat wij in de aanloop van de komende begroting ook extra aandacht zullen geven aan hoe dat artikel wat in de financiële verordening opgenomen is precies werkt en daar de raad op adviseren. Ik heb zelf ook nog een vraag. En dat is meer naar aanleiding van. In de voorliggende rapportage grondexploitatie en grote projecten is de grondexploitatie fontein / huis van ontwikkeling niet opgenomen. Van de accountant hebben we begrepen dat dat klopt, omdat deze grondexploitatie in 2025 nog niet geopend is. Maar nu ben ik even kwijt of deze grondexploitatie inmiddels in het afgelopen half jaar al wel is geopend, zodat die in de volgende rapportage opgenomen wordt. Maar als dat nog niet gebeurd is, of de raad daar dan iets voor moet doen, of dat het college dan nog met een voorstel komt.
0: Portefeuillehouder.
14: Die is nog niet geopend. En dat moet de raad inderdaad doen. Maar daar zal dan wel een voorstel vanuit het college voor komen. Dus die kunt u verwachten.
0: Dank u. Zijn er verder nog vragen? Inhoudelijk misschien nog over dit stuk? Nee? Dan is dit een hamerstuk. Hebben we hem te pakken? Mooi. Nee. Niet?
16: Nee.
0: Oh, niet. Jammer. Toch een bespreekstuk. Oké, nou, we gaan evengoed dan wel door naar het volgende agendapunt. Programmarekening 2025. Met de programmarekening legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid en het financieel beheer in het afgelopen jaar. De programmarekening bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening vormt daarmee het sluitstuk over 2025. De gemeenteraad wordt gevraagd de jaarstukken vast te stellen. Met die vaststelling verleent de raad tevens de charge aan het college voor het gevoerde beleid en beheer over het afgelopen jaar. Ook dit voorstel is besproken door de auditcommissie. De commissie heeft geconcludeerd dat er geen technische belemmeringen zijn voor vaststelling. Ik geef eerst weer het woord aan mevrouw Visser, de voorzitter van de auditcommissie, voor een korte toelichting.
12: Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad hebben wij geen belemmeringen of technische bezwaren. Dus de programmarekening kan gewoon vastgesteld worden. Wel wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om een reactie te geven op de bestuurlijke reactie op het accountantsverslag 2025 van ETL, die we gisteren als raadsinformatiebrief als raad mochten ontvangen. Allereerst een reactie op de kwaliteitsverbetering die is doorgemaakt in de interne beheersing. Ook de auditcommissie ziet deze verbetering en is er erg blij mee. Het geeft vertrouwen voor de komende periode. Wel wil de auditcommissie ook wat onvrede delen met de raad. Al ruim 6 jaar is de auditcommissie met hulp van de vorige en de nieuwe interne controller bezig met het verbeteren van de financiële stukken die aan de raad worden aangeboden. Heel vaak was de accountant van ETL van voorgestelde wijzigingen op de hoogte of bij de vergaderingen van de auditcommissie aanwezig. Niet eerder is er door ETL sturing gegeven of kritiek geleverd op de organisatie of de voorstellen van de auditcommissie. De auditcommissie dacht daardoor op de goede weg te zijn. Een jaar geleden kwam het voor de organisatie en voor de auditcommissie dan ook als verrassing dat de nieuwe accountant van ETL vond dat de organisatie ondermaats was en er veel verbeteringen doorgevoerd moesten worden. De hands-on aanpak die de organisatie en de nieuwe controller daarop hebben laten zien, verdienen zeker alle lof. De opmerking van ETL in het accountantsverslag bij de programmarekening 2025 dat deze veel te uitgebreid is en er veel informatie beter in een bijlage opgenomen kan worden, was voor de auditcommissie opnieuw een complete verrassing. We zijn het weliswaar met de accountant eens, maar hadden dit graag al jaren geleden gehoord. Nu voelt het alsof we weer van voren af aan moeten beginnen, terwijl de vorige accountant van ETL ons daarvoor had kunnen en misschien wel had moeten behoeden. Dan de rechtsmatigheidsverantwoording. Vanuit de auditcommissie is de daling van de onrechtmatigheid ook geconstateerd. We willen het college hiermee feliciteren en zien een verdere daling zeker als realistisch. Ten aanzien van het eventueel aanpassen van het normenkader nodigt de auditcommissie het college van harte uit om hierover in overleg te gaan met de commissie. Wij realiseren ons namelijk dat het aanpassen van het normenkader misschien wel simpeler lijkt dan dat het is. En we denken daar graag over mee.
3: Dit omdat bijvoorbeeld de wens van de Raad om zoveel mogelijk in te kopen bij Tesselse ondernemers onderdeel kan zijn van het maatwerk dat nodig is voor dit nieuwe normenkader. En zo zijn er misschien wel meer wensen van de Raad die misschien lastig kunnen zijn, maar die niet zomaar opzij geschoven kunnen worden. Voor wat betreft het BBV proefmaken geef ik graag aan dat de auditcommissie dit ook belangrijk vindt en hiermee aan de slag wil komende periode. Wij zijn dan ook blij dat de wethouder financiën als adviseur aansluit bij de auditcommissie, zodat we elkaar op de hoogte kunnen houden. Dan het vinden van de nieuwe accountant. Dat staat ook hoog op de lijst van de auditcommissie. Dit omdat de accountant wordt ingehuurd door de gemeenteraad. Dat de kwaliteitsslag een belangrijk onderdeel is van de aanbesteding wordt gelukkig gedeeld door de auditcommissie. We zien daarom uit naar de stappen die de organisatie en het college, maar zeker ook de auditcommissie namens de gemeenteraad, zullen gaan zetten in het aanbestedingstraject voor een nieuwe accountant. Ten slotte wil ik nog benoemen dat de auditcommissie blij is dat bestuur en management in gesprek gaan met ETL om meer duiding te krijgen bij de adviezen. De auditcommissie heeft het gesprek ook al kunnen hebben met de accountant. Dat Tessel een keuze maakt in het prioriteren van de adviespunten klinkt goed. Zolang met Tessel maar de organisatie, het college, de interne controller en de raad bedoeld worden. En dat is precies waarvoor de auditcommissie is opgericht. Als sparringsplatform waar al deze verschillende onderdelen samenkomen. We kijken daarom uit naar de vergaderingen van de auditcommissie die gaan komen. En waar ook het prioriteiten van de adviespunten besproken zullen gaan worden. Tot zover.
0: Dank u, mevrouw Visser. Heel verhaal. Voordat we verder gaan wil ik ook nog even mededelen dat hier alleen politieke vragen gesteld worden. U heeft de tijd gehad om de technische vragen schriftelijk te stellen, waarop vandaag antwoord is gekomen. Mocht er nog vervolgvragen daarop zijn, dan dient u deze schriftelijk via de griffie te stellen. En ik zie mevrouw Dros krikken van nee, maar dan moet u toch nog even goed schriftelijk weer daarop. We gaan ze niet nu behandelen. We gaan het per programma doornemen. Nog even een extra vraag van mijn kant. Is de commissie het ermee eens om meerdere woordvoerders per fractie toe te staan? Nou, mooi. Dan gaan we dat doen. Even kijken. De inhoudsopgave tot en met overzicht de baten en lasten. Oh, mevrouw Dros.
17: Ja, u gaat heel hard van stapel en dat is mooi. Ik wilde eigenlijk nog eventjes ook iets vragen aan de voorzitter van de auditcommissie als een kleine verduidelijking in haar betoog.
0: Gaat de gang.
17: Ja, helder betoog en fijn dat jullie zo uitgebreid daarnaar hebben gekeken en aan ons hebben verwoord. Ik begreep alleen niet helemaal wat u bedoelt met het aanpassen van het normenkader.
0: Mevrouw Visser.
3: In de raadsinformatiebrief die deze week verstuurd is door het college, geeft het college een reactie op de adviezen van de accountant. En daar staat onder het kopje rechtmatigheidsverantwoording en herstel 2024, dat het bestuur het advies van ETL overneemt en overweegt om het normenkader aan te passen. Dat komt erop neer dat er landelijke regelingen zijn waar iedere gemeente zich aan moet voldoen, maar dat we op Tessel, een beetje à la Nederland ten opzichte van de Europese regels, nog extra regels hebben opgesteld. Waardoor het moeilijker is om die rechtmatigheid, waar inmiddels een flinke daling in is, maar om die verder te laten dalen. We hebben met z'n allen een dusdanig setje regels opgesteld dat normenkader eigenlijk bij ons nog veel strikter is dan eigenlijk zou moeten. Dat is onwenselijk, dus het is goed dat er nog een keer naar gekeken wordt. Maar bijvoorbeeld de wens van de Raad om vooral bij Tesselse ondernemers in te kopen, dat maakt dat ons normenkader specifieker is dan landelijk zou hoeven. Dus het is goed dat er naar gekeken wordt, omdat, dat zeg ik, die rechtmatigheid verbeteren zal. Maar het klinkt misschien simpeler dan dat het is.
0: Ja, u heeft een vervolgvraag aan mevrouw Visser.
13: Nee, voorzitter, ik heb niet een vervolgvraag aan mevrouw Visser, maar ik heb nog wel vooraf aan waar u mee wilde beginnen nog een opmerking. Want ik schudde nee niet zozeer vanwege de vervolgvragen, maar ik heb een technische vraag gesteld. Ik heb ze allemaal doorgelezen en één van mijn vragen is dus niet beantwoord.
0: Daar mag je dan nog weer schriftelijk op terugkomen. En de grieven kunt u terecht voor de vraag.
13: Ja.
0: De portefeuillehouder wil ook nog op mevrouw Visser reageren.
14: Ja, dank voorzitter. Ik had een korte inleiding voor het beantwoorden van de vragen. Maar aangezien die zo meteen per hoofdstuk of per programma gaan komen, wil ik dat graag nu even doen en dan gelijk reageren richting mevrouw Van de Wetering.

0: voorbereiding en de bereidheid om snel te kunnen of de bereidheid om snel te schakelen. Ik heb gezien dat het team dat echt zorgvuldig heeft opgepakt. En we hebben het proces dan ook uitgebreid besproken met de auditcommissie in aanwezigheid van de accountant. En dat was wat mij betreft een hele prettig en open gesprek. Er was ruimte voor vragen en voor toelichting en voor een goed gesprek over de controle en over de bevindingen. Dus ook dank aan de auditcommissie en ik kijk uit naar de verdere samenwerking. Mevrouw Visser die gaf aan dat de bestuurlijke reactie leidde tot wat onvrede, maar gaandeweg haar betoog werd dat toch omgebogen naar lof. Dus dat is al mooi. En over het aanpassen van het normenkader gaan we natuurlijk met het team Financiën heel graag het gesprek aan met de auditcommissie. Dank ook dat ik aan mag sluiten bij de commissie en de controller en teamleider Financiën ook. En we kijken nu al uit naar de volgende vergaderingen. En dan nu weer aan u, voorzitter.
1: Dank u. Even kijken. We gaan beginnen. Wie heeft er een vraag over de inhoudsopgave tot en met overzicht baat en lasten per taakveld? Nee? Nou, dan gaan we door met programma 0 voor en door bewoners. Heeft daar iemand een vraag over? Ook niet. Programma 1, veiligheid op orde. Oh, meneer Huisman.
2: Misschien even gewoon een technische vraag. Hoor. Want wij hebben onze tijd gebruikt om de technische vragen te stellen. Daar zijn we eigenlijk tevreden mee. En we zijn nu twee programma's door en niemand steekt zijn vinger op. Het zou zomaar kunnen zijn dat er geen vragen zijn over de programmaonderdelen. Maar wij zouden wel een meer algemene beschouwing met een aantal vragen willen stellen. Daar kunnen we mee wachten tot op het laatst. Maar als er niemand inhoudelijke vragen meer heeft, dan zou ik zeggen, laten we meteen doorstuiven.
1: Is het een voorstel waar iedereen zich in kan vinden? Of?
3: Nou, ik heb één opmerking. Ik heb eigenlijk ook mijn politieke vragen schriftelijk gesteld. En daar heb ik nog geen antwoord op gehad. Dus ik zit nu een beetje van, wat moet ik? Ja, die nu stellen, dan krijg ik... Ja, dat is een beetje raar. Maar goed, dat...
1: Nou, ik neem aan dat ze nog beantwoord gaan worden. Mevrouw Dros?
4: Ik vind het wel een goed voorstel van meneer Huisman. Want wij hebben ook veel vragen gesteld. En die zijn eigenlijk dus op die ene naam, die schijnt ook beantwoord te zijn. Inmiddels heb ik nog niet kunnen bekijken. Want hij is een beetje traag. Maar eigenlijk zijn alle vragen naar wat ons betreft ook naar genoegen beantwoord. We hebben nog wel een wat algemenere vraag die niet per se in bepaalde programma's past. Dus het lijkt mij, als de anderen daar ook zo in zitten, dat het zo zou kunnen.
1: Prima, dan mag meneer Huisman het spits afbijten. Oh, meneer De Lange.

We hebben contact. Dank u wel, voorzitter. De VVD heeft met belangstelling kennis genomen van de jaarrekening en dan met name de balans, die gezien de wisseling van coalitie ook een beetje het karakter heeft van een overnamebalans. In dat kader bezien zijn wij wel geschrokken van de schuldpositie. In 4 jaar tijd bijna 40 miljoen langlopende schulden erbij, hetgeen leidt tot een schuldpositie die kwetsbaar wordt genoemd door de accountant. En in combinatie met een dalende solvabiliteit zelfs de term zorgelijk oproept. Vraag 1 is, bent u het met ons eens dat dit de ruimte voor nieuw beleid onder druk zet? Dan, een doorkijkje naar de toekomst geeft aan dat we qua schulden zelfs richting de kritische grens van 130% gaan. En dan extra aandacht van de provincie zouden kunnen krijgen. Dat moeten we niet willen. Daarbij is de verantwoording in zaken rechtmatigheid zeer fors. 14 miljoen niet rechtmatig besteed. Een groot deel heeft te maken met die eigen criteria die net al werden genoemd, liefst lokaal besteden. De vraag is, kunt u ons beloven dat deze situatie de komende 4 jaar gaan ombuigen en het liefst minimaliseren? En als rode draad zien wij ook een beetje, de gemeentelijke organisatie heeft bovenmatig moeten presteren de afgelopen jaren, gezien de hele hoge ambities van het vorige college. En dit leidt dan tot tekortkomingen zoals die 14 miljoen onrechtmatigheid, maar ook andere nadelige consequenties.

0: Precies. De VVD wil graag een raad meegeven aan de raad. Maak eerst projecten af voordat u de volgende begint. Er zit een max aan wat een kleine organisatie aan kan. Bent u het daarmee eens? Dat was hem.
1: Dank u, meneer De Lange. Wilt u gelijk reageren of wilt u eerst... Ja, oké, prima.
2: Dank u wel. Dank voor uw vragen, meneer De Lange. De eerste die heeft betrekking op de investeringscapaciteit. Of het college met VVD eens is dat die onder druk staat in verband met de schuldpositie die door de accountant als kwetsbaar wordt betiteld. En er is ook sprake van dalende solvabiliteit. En ik ben het best wel eens met meneer De Lange dat die inderdaad onder druk staat. Maar ik zie tegelijkertijd nog eigenlijk wat grotere risico's. Die hebben te maken met het ravijnjaar, waar dan wel 2 jaar is uitgesteld, maar alsnog op ons af gaat komen. En zoals u in de risicoparagraaf kunt lezen, wordt er ook nog gesproken over het eventueel schrappen van de waddentoelage in de algemene uitkering. Maar hangt ook nog steeds het gevaar van toeristenbelasting en parkeerbelasting misschien landelijk verdelen boven het hoofd. Dus ik zie nog zeker wat beren op de weg de komende periode. Dan geeft hij aan dat we een aanzienlijk bedrag volgens de accountant en volgens onze eigen regels niet rechtmatig hebben besteed. En of wij kunnen beloven of we dat kunnen ombuigen de komende periode. Nou, zoals u heeft kunnen zien in de programmarekening zijn daar al flink stappen op gezet. Het is al minder dan vorig jaar. Maar tegelijkertijd gaat het wel over uitgaven deels die we voor langere periode gaan doen. Dus we gaan het ombuigen, maar het zal niet volgend jaar ineens de helft zijn. Dus daar is echt tijd voor nodig. Maar dat heeft zeker onze aandacht. Tot zover.
1: Dank u, portefeuillehouder. Verder, andere partijen die nog wat willen zeggen over... Mevrouw Droes?
3: Ik wil eigenlijk voorstellen om mevrouw Visser even eerst te laten gaan. Want ik ben nogal bezig geweest om die niet beantwoorde vraag te zoeken, omdat het systeem wat langzaam was. En ik zie hem nog steeds niet beantwoord zijn. Dus datgene wat ik wilde doen, dat moet ik dan nu nog even naar voren houden. Dus graag mevrouw Visser als even eerder.
1: Dan gaan we naar mevrouw Visser.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een korte reactie op de inbreng van de heer De Lange van de VVD. De hoge schuldpositie, daar kan niemand omheen. Maar dat is het resultaat van het... voor een groot deel afronden, maar ook in ver gevorderde fase zijn van enkele megaprojecten. En dan heb ik het over de Riedijk, het Thijshuis en als ik ietsje verder terugkrijg, kijk de sporthal. Dat soort grote projecten staan er voor de komende jaren ook niet aan te komen. Dus angst dat de schuldpositie nog veel verder groeien zal, die deel ik, maar ik denk dat ik hem minder groot inschat dan dat de VVD doet. En daarnaast wilde ik even opmerken dat juist, ik meen vorige week, de provincie heeft laten weten erg content te zijn met de financiële situatie. Dus ik vind nu al bang zijn voor onder toezicht gesteld worden door de provincie erg voorbarig.
1: Dank u, mevrouw Visser. Mevrouw van de Wetering.
5: Dank u, voorzitter. Ja, ik deel de woorden van mevrouw Visser. Ik zie het ook niet zo somber in als u. De grote projecten gaan heel lang mee. En dat zal alleen maar uiteindelijk minder belastend zijn voor de begroting. Ik snap wel dat de wethouder financiën nu eindelijk op zijn plek zit. Want die wil al heel graag al jaren daarmee aan de slag. Want het verhaal van de VVD horen we ook al wat jaren. Dus wat dat betreft zitten we op de juiste plek. Wethouder Ram. Even in het algemeen. Ik heb een aantal nieuwe leden en het is al wel gezegd, maar de hoeveelheid bladzijden 485 digitaal. Hoe kan ik iemand in hemelsnaam nog motiveren om gezellig in de financiën te duiken van de gemeente Texel? Ik heb tegen mijn andere commissieleden gezegd, nou, lees in ieder geval even gewoon de programma's en het inleidende stukje. Dan weet je in ieder geval wat de gemeente doet. Maar sorry, ik vind het een begroting, of tenminste een jaarrekening voor mij moet zijn een overzicht van, ik weet wat mevrouw Visser wil gaan zeggen, een jaarrekening moet zijn voor mij een overzicht van, we hebben geld ergens aan uitgegeven, met een bepaald doel hebben we dat doel behaald. Ik ben zelf ook heel lang iemand geweest die in de details wil duiken en dat is wat mevrouw Visser denk ik ook wil zeggen en ik zou heel graag meer informatie willen hebben, ja. Maar doe het dan wel zodanig dat iemand die dat niet wil hebben in ieder geval heel makkelijk dat niet kan doen. En ik ben iemand die alles leest, dus ik heb die 485 bladzijden doorgespit. En dat is best een klus. Dus ik hoop dat we met elkaar gewoon daarover na kunnen gaan denken hoe we het toch iets behapbaarder kunnen maken in de toekomst.
1: Ik geef eerst even het woord aan mevrouw Visser vanuit de auditcommissie. Dan bent u aan de beurt.
4: Nou, dit is niet zozeer vanuit de auditcommissie, maar meer vanuit mezelf. Ik hoop dat u naast de hele programmarekening ook het verslag van de accountant gelezen heeft. En een van de sterkste aandachtspunten, en die heb ik net ook genoemd, is het haal overbodige ballast eruit, stopt dat in bijlages. En inderdaad wil ik er even aan herinneren dat u binnen de auditcommissie altijd degene was, ik mis informatie. Dus het is ook een beetje de pot verwijt de ketel.
1: Portefeuillehouder.
2: Dank u wel, voorzitter. Ja, daar heb ik eigenlijk heel weinig aan toe te voegen. Behalve dat we inderdaad hierover ook al met de auditcommissie en de accountant hebben gesproken. En we zitten in augustus ook met elkaar om tafel om dit te evalueren en te kijken hoe kunnen we die omvang verminderen. Maar dat vergt ook wel iets van de raad de komende jaren. Inderdaad, dat we met elkaar wel de discipline moeten opbrengen om ook niet te veel te vragen.
1: Dank u. Mevrouw Dros, was u zover?
3: Ja, dank u wel, voorzitter. En ik wil om te beginnen mevrouw Van de Wetering nog even een tip geven. Wij hebben het verdeeld en dat heeft heel goed uitgepakt.
5: Ik ben ermee bezig.
3: Met een overkoepelend auditcommissielid is dat helemaal goed gegaan. Ik had een vraag over de overhevelingsbudgetten van 2025 naar 2026. En dat is eigenlijk een politieke vraag en die mag ik hier aan stellen. Er wordt voorgesteld om 460.000 over te hevelen. En we vroegen ons eigenlijk af, zouden we daar niet eigenlijk ook echt keuzes in moeten hebben hoe we, of we dat dan wel doen of niet doen. Want er worden wel projecten genoemd. Maar er wordt eigenlijk niet heel goed per project genoemd. Bij sommigen is het wel duidelijk, omdat iets nog niet is afgerond. Dus dat is dan duidelijk. Maar bij niet alle projecten is dat duidelijk naar mijn idee. Of naar ons idee. En zou dat dan niet terecht zijn om daar als gemeenteraad iets van te kunnen vinden, zal ik maar zeggen. Dus ja, en of dus elke overschrijding dan van een projectbudget, of dat ook niet gerapporteerd zou moeten worden, dus dat er wat strakker gestuurd kan worden. En welke mogelijkheden wij zeg maar nu daar als gemeenteraad in hebben.
1: Portefeuillehouder, wilt u daarop reageren?
2: Ik ben even aan het zoeken, voorzitter, wat mevrouw Dros precies bedoelt. Maar bedoelt u er iets meer dan 460.000 euro voor mobiliteit, OSG, bermverharding, subsidie Thijshuis, sloopkosten achterom enzovoort? Daar heb ik even geen antwoord op. Moet ik uitzoeken. Zou u de vraag nog iets kunnen verhelderen? Want het is mij niet helemaal duidelijk wat u bedoelt.
1: Mevrouw Dros.
3: Ja, op zich, er wordt dus een heel rijtje projecten genoemd, wat u net noemde. En bij sommigen is ons helder dat overgeheveld wordt. Met name als projecten wel gestart zijn, maar nog niet helemaal afgerond zijn. Maar wij konden het niet bij allemaal bedenken, zal ik maar zeggen. Dus het zou wel fijn zijn. En er wordt volgens mij is er zo'n zinnetje van, er worden redenen genoemd. En een van die redenen is dan dat inderdaad iets gestart is en nog niet is afgerond. Maar eigenlijk worden er verder niet zo heel veel andere redenen genoemd. En misschien is het goed om per project wat dan overgeheveld gaat worden, om dan eventjes daadwerkelijk de motivatie daarvoor te geven. Zodat wij ook, kijk, als een project wel gestart is, maar nog niet is afgerond, ja, dan is het natuurlijk logisch dat het overgeheveld wordt. Maar als het niet duidelijk is, dan, dan wil je daar ook iets van kunnen vinden, zal ik maar zeggen. Je wil het kunnen achterhalen, want misschien zeggen we dan wel, als daar een reden bij zit die ons niet bevalt, dat je dan vraagt om dat eventueel niet over te hevelen, bij wijze van spreken.
1: Meneer Rahn.
2: Dan is de vraag me iets helderder. Er kunnen inderdaad twee redenen zijn, hè, waarom overgeheveld wordt. Dat is gestart, maar nog niet voltooid. Of dat is nog niet gestart om bepaalde redenen. En we hebben ook met elkaar afgesproken dat dat maximaal 2 keer mag gebeuren. En dan komt het budget vrij te vallen. En het zijn, in alle gevallen zijn het budgetten die geaccordeerd zijn door de Raad. Het lijkt me ook niet heel logisch om in jaar 1 iets te accorderen, maar omdat het om wat voor reden dan nog niet gestart is, vanwege beperking van beperkte capaciteit bijvoorbeeld, om dan ineens te zeggen dat willen we helemaal niet meer. Dus als we dat echt per project of per onderwerp moeten gaan rapporteren, dan levert het ook wel veel werk op voor zaken die de Raad al geaccordeerd heeft. Dus ik zou daar persoonlijk iets voorzichtig mee zijn.
1: Mevrouw Droos.
3: Nou, misschien kan ik daar dan nog een verdiepende vraag schriftelijk over stellen, zodat ik precies kan aangeven bij welke projecten dat dan voor ons gold, zal ik maar zeggen. Ja, dan wordt dat wel duidelijk en is dat volgens mij ook niet heel veel werk.
1: Dat is een goed plan. Mevrouw Visser.
4: Ik weet niet of het mevrouw Droos helpt, maar de afspraak is dat de overhevelingen gewoon over kunnen naar het volgend jaar. Behalve op het moment dat het raadsbesluit waarin het budget vastgesteld is, langer dan 3 jaar geleden is. Dan moet het college motiveren waarom zij vinden dat het nog een jaar overgeheveld kan worden. En ik denk dat daar het verschil in zit, dat de overhevelingen in het eerste schema gewoon binnen drie jaar zitten en dat daar een korte toelichting op gegeven wordt, maar eigenlijk geen toelichting op nodig is. En die ouderen, daar staat ook een datum van een raadsbesluit bij. Bijvoorbeeld de invoering wet open overheid. Dat is een raadsbesluit uit november 2023. Daarvan realiseren ze zich, joh, het wordt nu oud. We gaan echt motiveren waarom hij nog een jaar over kan. Maar ik weet niet of dit u helpt.
1: Ja, is dit voldoende over het stuk? Zijn er nog anderen die er nog wat over willen vragen? Zeggen niet. Nee, nou, dan gaan we door. Het is sowieso een bespreekstuk. Dan gaan we door naar het volgende agendapunt. Aanvraag vangnetuitkering 2025 participatiewet. Gemeente ontvangen vanuit het Rijk een budget voor de uitvoering van de bijstandsregelingen en loonkostensubsidies. Voor 2025 heeft de gemeente Texel op dit budget een tekort van ruim 3 ton. Wat neerkomt op ongeveer 12% van het beschikbare budget. Gemeenten die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen voor een deel van dit tekort een compensatie ontvangen via een vangnetuitkering. Op basis van de voorlopige beoordeling voldoet Texel aan de financiële voorwaarden voor zijn uitkering. De Raad wordt gevraagd in te stemmen met de verklaring in het aanvraagformulier. Daarin geeft het college aan welke maatregelen zijn genomen om het tekort op het buigbudget te verkleinen. Wie kan ik hierover het woord geven om vragen te stellen? Hamerstuk, wat heerlijk. Mooi. We gaan naar het volgende. Volgende agendapunt. Intrekking van 5 verordeningen. Dan komen we, het gaat om de verordeningen ruimte- en inrichtingseisen, peuterspeelzalen, de bouwverordening, de verordening elektronische kennisgeving, de verordening beheer landschapselementen in de gemeente Texel 2006 en de verordening blijversverlening gemeente Texel. Verordeningen waarvan de wettelijke grondslag inmiddels is vervallen, waarvan de onderwerpen inmiddels volledig zijn geregeld in landelijke regelgeving of het omgevingsplan, of die in de praktijk niet langer worden toegepast. Het college stelt voor deze verordeningen formeel in te trekken, zodat het gemeentelijk regelbestand actueel, overzichtelijk en juridisch helder blijft. Hamerstuk? Een vraag. Oké. Mevrouw van der Wetering.
5: Dank u, voorzitter. Ik was erbij toen we de blijverslening instelden, om het zo maar te zeggen. Er wordt hier eigenlijk gesteld dat er weinig gebruik van wordt gemaakt, maar er wordt dus wel gebruik van gemaakt. Er wordt verwezen naar de reden om het af te schaffen dat de WMO dingen opvangt. Maar ik wil eigenlijk graag van de wethouder horen, want er staan een hele hoop voorbeelden in die blijvenslening waar die voor gebruikt kan worden. Dat zijn niet allemaal zaken die door de WMO opgevangen worden over het algemeen. En het was ook de bedoeling dat mensen op die manier zichzelf, nou ja, in huis konden houden door die lening, als ze dus niet in aanmerking kwamen voor de vergoeding uit de WMO. Dus graag een reactie van het college waarom deze regeling geschrapt wordt. Ook al wordt die weinig gebruikt.
1: Wie mag ik hier over het woord geven?

0: Ja, niet als portefeuillehouder WMO, maar wel verantwoordelijk voor het voorstel om deze regelingen in te trekken. Wat ik ervan begrepen heb, is dat dit inderdaad gewoon nu afgehandeld wordt binnen de WMO. En dat het daarmee door dit in te trekken leidt tot zeg maar meer eenduidigheid van beleid. En ik heb niet de indruk, dat zou je kunnen lezen uit uw vraag, dat er nu een groep zou zijn die dan tussen wal en schip valt. Want dan zouden we dit niet voorstellen. Dus ik wil dat nog even voor u nagaan, maar ik heb niet de indruk dat dit hier aan de hand is.
1: Mevrouw van der Wetering.
2: Heel even ter verduidelijking. Op deze manier konden mensen natuurlijk een lening aanvragen om zelf dingen te gaan regelen in hun eigen huis, om langer thuis te kunnen blijven wonen. Maar als u zeker weet dat er niemand tussen wal en schip valt, doordat alles opgevangen wordt door de WMO, heb ik er geen enkel probleem mee.
1: Portefeuillehouder.
0: Dank u wel. Nou, bovendien zie ik dat de verordening geldig was tot 2020. Dus daarmee het intrekken daarvan ligt dan ook nogal voor de hand. Hij is ook al niet meer geldig.
1: Mevrouw van der Wetering.
2: Dan had ik dat veel liever eerder gehoord.
1: Zijn er verder nog vragen over dit? Kunnen we het even goed als een hamerstuk behandelen? Of, oh nee, u heeft nog...
0: Nee, nog een vraag.
1: Nee? Hamerstuk? Mooi. Dan gaan we naar het volgende agendapunt. Op verzoek PvdA Protessel bespreken brief urgentiesituatie... VOP Gelder Texel. Er is een brief ontvangen van Stichting Blauwe Polder waarin wordt aangekondigd dat ze stoppen met het project Visserij van Morgen vanwege het uitblijven van de benodigde cofinanciering vanuit de gemeente. Wie van PvdA Protessel wil hier het woord afnemen? Mevrouw Visser.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Met grote verbazing hebben wij de brief gelezen die door Stichting Blauwe Polder deze week aan het college en daarna ook aan de raad is verstuurd. En wij denken dat wij niet de enige fractie in de raad zijn die geschokt zijn door de inhoud van deze brief. Namelijk dat Stichting Blauwe Polder zich gedwongen voelt om te stoppen met VOP-project Visserij van Morgen. Omdat na meerdere malen aan de bel getrokken te hebben de cofinanciering die verplicht is gesteld door het ministerie van LVVN niet geregeld is. Omdat we hierover graag met onze collega's in gesprek gaan en ook wat vragen voor het college hebben, hebben wij deze brief voor vandaag op de agenda gezet. Want waar de heer Albers een motie net als aanjager bestempelde, blijkt dat in dit dossier toch niet voldoende te zijn geweest. Schriftelijk hebben wij reeds 3 vragen aan het college gesteld, zodat ze zich hebben kunnen voorbereiden op dit agendapunt. De vragen die we gesteld hebben zijn: kunt u voor ons duiden waar het is misgegaan met dit project? Waarom heeft het college de raad niet eerder geïnformeerd over eerdere signalen van Stichting Blauwe Polder Texel? Welke stappen gaat het college nu zetten om dit op te lossen? Vervolgens heeft ook D66 schriftelijk nog een vraag gesteld. Ik laat nu even aan de voorzitter of het college onze vragen eerst gaat beantwoorden, of dat mevrouw van der Wetering ook haar vraag nog even mondeling moet stellen, of dat misschien eerst alle andere commissieleden aan het woord komen. Maar dit is waarom de brief vandaag op de agenda staat.
1: Mevrouw van der Wetering.
2: Zal ik dan gelijk mijn vraag dan ook maar even voorlezen. We hebben begrepen dat de stekker nu uit het programma Blauwe Polder is getrokken en dat ook de aanhakende projecten niet naar Texel gaan komen en dat een eventuele doorstart bijna onmogelijk zal zijn. Wat gebeurt er nu met eventuele financiële schade die partijen daardoor gaan of hebben ondervonden?
1: Portefeuillehouder, wilt u dit gelijk beantwoorden of wacht u nog even andere vragen af?
4: Nee, ik wil het wel beantwoorden, voorzitter. Want ja, u zult begrijpen dat veel van uw vragen in de voorliggende collegeperiode ligt. Er is 2 miljoen gereserveerd voor de visserij in brede zin. En dat is niet uitsluitend voor het visserijontwikkelingsplan. En daarbij had de gemeente een rol in de cofinanciering. En wat is er misgegaan in het verleden, mevrouw Visser? Dat weet ik niet, want ik ben er niet bij geweest. Wat ik u wel kan beloven is dat ik met de komende periode verder in ga verdiepen in de inhoud en de voorwaarden die hierbij horen. En op dit moment, wat ik wel weet, is dat er geen toezeggingen zijn naar welke organisatie dan ook over eventuele toekenning van middelen. En wanneer een plan wordt ingediend die voldoet aan de voorwaarden en de criteria, zal dat ook gewoon op de gebruikelijke wijze hier langs de raad komen en daar Dat wordt aan u voorgelegd voor besluitvorming. Welke stappen gaat u nemen om het op te lossen? Ik ga me erin verdiepen, maar ik heb ook begrepen dat de Blauwe Polder al gezegd van op 27 juni we stoppen ermee. Dus ik vraag me af in hoeverre verdieping nog nodig is als ze er zelf al de stekker er hebben uitgetrokken. En op vragen van mevrouw Van der Wetering is aanhakende projecten, ja, die kennen we niet en die staan ook niet in het FOP. En of er financiële gevolgen zijn of schade, weet ik ook niet. Nogmaals, ik ben totaal niet op de hoogte van wat er in het verleden is gebeurd in het vorige college. Dus dat zou ik moeten uitzoeken.
1: Mevrouw Van der Wetering.
2: Dank u, voorzitter. Nou, volgens mij heeft u op geen enkele vraag antwoord gegeven. Maar even voor mij, u zegt letterlijk, wat heeft het nog voor zin om mij te gaan verdiepen? Ik denk als er zo'n groot project op de haven gestart zou worden, wat in principe al 2 jaar lang, ze waren al 2 of 3,5 jaar lang bezig om dat project op te zetten. Er is diverse keren aangeklopt bij de ambtelijke organisatie. Ik weet dat er een bedrag gereserveerd stond, want Schagen is volgens mij de gemeente die de kassier van die gelden. Er is zelfs al geld uitgegeven aan een ander project, zonder dat dat mee gedeeld is. Er is echt iets misgegaan. En ik raad u toch echt aan, en ik verzoek u ook oprecht om uit te zoeken wat hier is misgegaan. Want het kan toch niet zo zijn dat die mensen met een project jaren bezig zijn en maar aan de deur blijven kloppen van het ambtelijk apparaat en dat er geen sjoegen wordt gegeven. En dat uw excuus van het was het vorige college. Ik heb altijd meegekregen in de jaren dat ik hier zit dat het college gewoon doorgaat met zijn arbeid, ook al zitten daar nieuwe mensen. Dus het is nu uw verantwoordelijkheid en ik zou echt heel graag willen weten, wat is daar misgegaan?
1: Portefeuillehouder.
4: Misschien ben ik niet duidelijk geweest, maar ik heb gezegd, ik ga me erin verdiepen. Dus niet in verdiepen, ik ga me erin verdiepen. Dus daar kom ik op terug. En natuurlijk ben ik hiervoor verantwoordelijk, maar u stelt mij allerlei vragen. Geen idee. Ik zit hier net 1,5 week, 2 weken op deze portefeuille. Dus sta mij toe om de tijd en de ruimte te nemen om te kijken wat daar in het verleden is gebeurd is. En dat koppel ik naar u terug.
1: Meneer Huisman.
5: Dank u, voorzitter. Nou ja, na het lezen van deze brief bekroopt de Tesselse VVD even het gevoel dat er ergens op Tessel een grote zak met stof staat te verzamelen die niemand durft uit te geven. En dat zou wel een bijzondere ontdekking zijn, want als er één verwijt is dat we het vorige college niet kunnen maken, dan is het wel dat ze te zuinig waren met uitgeven van geld. En daarom hadden wij het vermoeden dat de werkelijkheid wellicht iets genuanceerder ligt dan de urgentie die uit deze brief spreekt. En dan hebben wij toch een aantal vragen waarvan ik denk dat het goed is dat de wethouder daar dan op een ander moment bij ons terugkomt, omdat die vragen bij meer leven. Wij hebben toch de behoefte dat u ons meeneemt in wat hier nou precies speelt. En waar zit nou het knelpunt? En is er daadwerkelijk sprake van een niet beschikbaar stellen van middelen? Of spelen hier andere voorwaarden, procedures of afspraken een rol? Ik begrijp dat u die vragen nu niet gaat beantwoorden. Neemt dus alstublieft mee en kom daarbij weer bij ons terug.
1: Mevrouw Van der Wetering.
2: Ja, dat geldt ook voor mijn vraag. Hij staat al in de mail, dus ik wil daar inderdaad gewoon nog schriftelijk antwoord op. En ik neem aan mevrouw Visser ook. Maar heel even nog terug naar u net. Wat heeft het nog voor zin om mij te verdiepen? Dat waren letterlijk uw woorden. Maar prima, als u dat wel gaat doen, dan ben ik dan heel blij mee.
1: Mevrouw Visser.
3: Nou, ik wilde even opmerken dat in de brief van Stichting Blauwe Polder gezegd we stoppen of er moet voor 17 juni een cofinanciering geregeld zijn. Nou, dat was vorige week. Dat de wethouder nu bereid is om zich erin te verdiepen, dat vind ik fantastisch. Maar ik neem aan dat de eerste stap moet zijn richting Blauwe Polder. Geef me een week, 2 weken, want anders gaat niks door. En ik ben met mevrouw Van der Wetering eens dat het niet alleen gaat om cofinanciering van dit project, maar het gaat om alles wat dit project aanjaagt en mede mogelijk maakt, waar we misschien ook gebruik van kunnen maken als we plannen maken voor de haven. Dus het is iets anders dan, oh, dit project gaat niet door. Het houdt veel meer in. En we zijn inmiddels een week verder. Dus ik denk dat het een gevalletje jammer maar helaas is. Maar als de wethouder zich erin gaat verdiepen, dan neem ik aan dat hij bedoelt, ik ga me erin verdiepen waar het mis is gegaan. Dat horen we heel graag. Maar ik hoop dat hij ook misschien morgenochtend al contact op kan nemen met Stichting Blauwe Polder, om in ieder geval te kijken of er nog iets mogelijk is.
1: Mevrouw Dros.
6: Ja, dank u voorzitter. Wij vonden de brief ook zeer alarmerend. En wij hebben begrepen dat er eigenlijk wel geld beschikbaar is. Alleen dat het ongelooflijk lang heeft geduurd om objectieve criteria mee te geven aan de Blauwe Polder. Om zeg maar te voldoen aan om dat geld beschikbaar te krijgen. En daar lijkt de gemeente toch wel nalatig geweest te zijn, zal ik maar zeggen. En ik ben het helemaal eens met mevrouw Van de Wetering en ook met mevrouw Visser dat er snelheid geboden is. Want waarschijnlijk kan er nog wel iets en het zou doodzonde zijn om dit te laten lopen, omdat het een geweldige kans biedt voor wat we straks met de exploitatie van de haven bijvoorbeeld kunnen doen. Dus ik wil niet alleen maar dat de wethouder zegt van ik ga er in deze periode mee aan de slag. En ook nog niet eens, maar dat er ook echt, ik wil eigenlijk graag een tijdpad weten waarin u dit urgente gebeuren toch echt zo snel mogelijk duidelijkheid probeert te verschaffen.
1: Portefeuillehouder wil op reageren.
4: Dank u wel. Ik heb de brieven natuurlijk ook gelezen. Maar ik heb niet de haven van Oude Schild gelezen. Ik heb de Nioshaven gelezen. Volgens mij praten wij hier over twee hele andere zaken. Dit gaat over de Nioshaven, niet van de haven van Oude Schild. Maar nogmaals, ik ga er terugkoppelen. Ik ga niet morgen de Blauwe Polder bellen. Maar ik ga het eerst intern bij onze eigen organisatie uitzoeken hoe het exact zit. En dan kom ik bij u terug.
1: Meneer Rutte.
7: Dank u, voorzitter. Over de Blauwe Polder zijn al heel veel vragen gesteld. Dus wij wachten even af tot de wethouder zich hierin heeft verdiept. En we zijn zeer benieuwd. Maar die visserijontwikkelplannen, dat gaat over iets meer wat ons betreft. Want dat was ook een compensatie voor de visserijgemeenschappen nadat de visserijvloot zo dramatisch werd gedecimeerd. En als dit project nu daadwerkelijk de stekker eruit gaat, zijn wij een beetje bang dat dit ook gaat betekenen dat er gewoon helemaal geen compensatie meer richting Texel en Oude Schild komt. Omdat dit eigenlijk het enige plan, idee, voorstel was wat überhaupt is ingediend. Dus kan de wethouder zich ook daarin verdiepen? Wat zit er nog iets in de pijplijn? Is er nog een kans dat er wel op een andere manier compensatie richting met name de gemeenschap van Oude Schild komt?
1: Meneer Huisman.
5: Dank u, voorzitter. Het lastige is dat er nu een heleboel aannames gedaan worden. En ik wil eigenlijk de wethouder wel de ruimte geven om die vragen die gesteld zijn ook te kunnen beantwoorden. Dus laat hem dat alsjeblieft uitzoeken. En nogmaals, ik denk dat er nog wat nuance bij komt kijken. Zover.
1: Mevrouw Visser.
3: In de raadsinformatiebrief van februari 2025, daar staat, even kijken hoor, definitieve toekenning van cofinanciering loopt via de raad. En ik noem deze zin even, dat mochten er nog mogelijkheden zijn en het staat en valt met het maken van goede afspraken rond die cofinanciering, dat de wethouder altijd bij de raad terecht kan van goh, we denken er zo over, kunnen jullie hiermee door? We denken graag mee. We zijn blij dat de wethouder energie steekt in te kijken waar het misgegaan is. We wensen hem daar veel sterkte bij.
1: Meneer Polderman.
8: Ja, dank u, voorzitter. Klein stukje verlengde wat mevrouw Visser zei. Wij als raad gaan volgens mij altijd over de financiën. Dus wij vinden het vooral apart hoe het nou kan dat een nieuwe wethouder die net anderhalve week hier zit, hier al iets van moet vinden. Waarvoor is dat in het vorige college niet op een goede manier opgepakt? Dus wij horen ook graag hoe dat proces is gelopen en waar eventuele verbeteringen hadden kunnen plaatsvinden.
1: Mevrouw Dros.
6: Nou, er worden nu goede dingen gezegd en ook goede dingen toegezegd. Maar ik mis nog een beetje de toezegging van de wethouder dat hij dit ook echt urgent vindt. Dat hij dat als urgent ziet. Want volgens mij is het wel echt...
8: Interruptie. Ik vind dit eigenlijk... Sorry, voorzitter, mag ik? Ik vind het eigenlijk iets te ver gaan. Voor mij is duidelijk geweest dat er de wethouder heeft aangegeven dat hij ernaar gaat kijken. Dus snelheid, dan had het eerder moeten plaatsvinden.
1: Volgens mij heeft de portefeuillehouder toegezegd dat hij eerst intern gaat uitzoeken wat er hier al is gedaan. En niet morgen met de blauwe... met de organisatie, met even kijken, de blauwe, Stichting Blauwe Polder contact op gaat nemen, maar eerst hier intern gaat uitzoeken. Mevrouw Dros.
6: Mijn vraag was anders. Namelijk of u de urgentie ervan inziet. En, dat, en urgentie heeft wel degelijk ook met tijd te maken. Dus dat hij misschien morgen niet met de Blauwe Polder gaat bellen, dat snap ik. Maar ik hoop wel dat hij morgen in ieder geval met de ambtenaren hierover in gesprek gaat.
1: Mevrouw van de Wetering.
2: Dank u wel, voorzitter. Ik snap meneer Polderman. Ik begrijp helemaal wat hij bedoelt. Dat de wethouder dat nu niet kan weten, dat begrijpen we. Laat ik dat voorop stellen. Alleen als we nu niets doen, dan lopen we heel veel gelden mis voor de haven. Wat de heer Rutte net ook al zei. Dus daar zit wel degelijk een stukje urgentie. En dat proberen we eigenlijk over te brengen. En niet alleen de vraag van, ga even uitzoeken waar het misgelopen is, maar kijk wat we nog kunnen redden, zodat we die gelden nog binnen kunnen halen. Want anders dan is het gewoon gone.
1: Mevrouw Visser.
3: In reactie op meneer Polderman, we realiseren ons heel goed dat er een andere wethouder zit die geen kennis heeft over hoe dit in het verleden gegaan is. Maar waarom de brief geagendeerd is, omdat hij deze week bij de raad binnenkwam en... Nou ja, misschien hard voor Texel niet, maar wij in ieder geval echt totaal geschokt waren. Omdat wij gewoon ervan uitgingen op basis van de vorige wethouder en... alles wat de raad daar vaak gemeenschappelijk in geregeld heeft, dat iedereen de noodzaak voelt om het gat wat de visserij achter heeft gelaten, om daar zinnig iets mee te kunnen doen. En als er dan vanuit het ministerie allerlei middelen vrijkomen om daar wat mee te kunnen doen, is het heel logisch dat de raad zegt van, goh, ga daar vol voor. Zolang de raad niet weet dat er allerlei kinken in de kabel zijn, kunnen wij ook niet aan de wethouder vragen wat er gebeurd is. Dus het is vervelend voor deze wethouder dat hij deze pannenkoek op zijn bord krijgt. Maar dat geldt net als de raad. U moet zich ook houden aan raadsbesluiten die door een vorige raad genomen zijn. En dat geldt voor een college net zo.
1: Portefeuillehouder, wilt u hier nog op reageren?
4: Ik heb nog één vraag en dat is over de urgentie van mevrouw Dros. Als ik zeg, ja, we pakken het urgent op, dan gaat u in de raadsvergadering vragen. En hoe staat het ermee? Dus wij pakken het snel op, maar verwacht de antwoorden niet meteen morgen. Dus we zullen het wel snel oppakken. Dus dat, in dat opzicht heeft de urgentie.
1: Hebben we hiermee voor PvdA-protest al genoeg behandeld? Ja? Oké. Okay. Dan gaan we door naar het volgende agendapunt. Initiatiefvoorstel toeristenbelasting 2027. Dit initiatiefvoorstel is aangekondigd door Hart voor Texel, VVD Texel, Texels Belang, D66 Texel en PvdA Pro Texel. Met dit voorstel willen de initiatiefnemers het gesprek voeren over een tijdig besluitvorming rondom de toeristenbelasting voor 2027. Zodat ondernemers en andere betrokken partijen vroegtijdig duidelijkheid hebben over de toekomstige ontwikkelingen. Vanavond wordt de aankondiging, betreft het de aankondiging van het initiatiefvoorstel. En wie mag ik hierover het woord geven? Meneer Huisman.
5: Dank u, voorzitter. Nou, inderdaad, voor ons ligt het initiatiefvoorstel dat eigenlijk voortbouwt op een keuze die vorig jaar al is gemaakt. Destijds is besloten dat de toeristenbelasting alleen voor 2026 vast te stellen en de beslissing over 2027 over te laten aan de nieuwe raad. En daarmee ontstond feitelijk een tussenjaar in de gebruikelijke tweejaarlijkse cyclus van de toeristenbelasting. Nou, met dit voorstel trekken we die lijn door. We stellen de toeristenbelasting vast voor 2027. Geef ondernemers en de badgasten tijdig duidelijkheid en zorg ervoor dat vanaf 2028 de vertrouwde tweejaarlijkse cyclus weer wordt opgepakt. En de gedachte hierachter is simpel. Ondernemers en onze badgasten willen tijd weten waar ze toe zijn. En ik wil ook de mede-indieners bedanken die constructief hebben meegedacht. En het is mooi dat we met deze aanpak op een brede steun van de Raad kunnen rekenen. Maar voordat wij hierover besluiten, voorzitter, willen we toch nog graag van het college horen of het zich kan vinden in deze aanpak. Ziet het college nog financiële, juridische of praktische bijzonderheden die de Raad zou moeten meewegen bij dit voorstel? Of kan het college zich vinden in de voorgestelde route? Dank u wel.
1: Dank u. Het college, wie kan ik hier het antwoord op geven?
9: Dank, voorzitter. Dank voor het doen van het voorstel. En het college kan zich vinden in de lijn die wordt voorgesteld. Wel willen we u bij de verdere uitwerking nog één punt meegeven. We gaan er ook vanuit dat het tarief voor de forense belasting opnieuw in samenhang wordt gezien met de toeristenbelasting. Dat zijn we de afgelopen jaren ook al gewend. Maar we zien wel graag van de indieners of het ook echt de bedoeling is dat deze koppeling ook volgend jaar meegenomen wordt bij de vaststelling van de tarieven. En daarnaast vinden we het als college belangrijk om de actuele financiële context nog even aan te stippen. Want in de tussenrapportage, en die moet nog vastgesteld worden door het college, maar daarin wordt zichtbaar dat de opbrengst uit de toeristenbelasting over 2025 ongeveer 500.000 euro hoger uitvalt. Daar wordt ook het voorstel gedaan om structureel, of om die opbrengsten structureel mee te nemen in volgende begrotingen. En dat is ook nodig om de begroting sluitend te maken. Dat verandert inhoudelijk de reactie op het voorstel niet, maar we vinden het wel belangrijk om die context aan de Raad en de Commissie mee te geven.
1: Dank u. Nog andere indieners, mevrouw Visser.
3: Nou, als reactie op de wethouder denk ik dat ik namens iedereen spreek dat de koppeling voor ons zo automatisch is dat we er niet aan gedacht hebben om hem te noemen. Dus dat die inderdaad ook geldt voor de forense belasting. Ik ben eigenlijk te laat gaan nadenken over het initiatiefvoorstel. Dus ik wil de wethouder en daarmee ook de indieners vragen of het niet verstandig zou zijn dat we nu voor 27 en 28 vaststellen. Want als we iedere keer voor 2 jaar vaststellen en er nu in het jaar van verkiezingen oplopen dat het in ene met een initiatiefvoorstel nog moet, omdat het de vorige college aangeeft, ja, dat is aan de nieuwe raad. Dan hebben we met een cyclus van 1 keer in de 4 jaar verkiezingen en steeds voor 2 jaar vast dit probleem, iedere 4 jaar. Terwijl als we nu al voor 27 en 28 zouden vaststellen, denk ik dat je die cyclus kan doorbreken. Maar ik hoor graag hoe de wethouder erover denkt, maar ook zeker hoe andere indieners daarover denken.
1: De heer Huisman.
10: Ja, daar hebben we natuurlijk wel over nagedacht. We willen juist geen issue laten zijn tijdens verkiezingstijden. Het heeft 15 jaar goed gefunctioneerd en een raadsmeerderheid heeft verleden jaar besloten om tegen de lijn in te gaan. Dus wij zijn er voorstander van om dit jaar eenmalig nog 1 jaar vast te stellen en gewoon weer terug te vallen in de cyclus zoals wij die gewend waren. Dat is al die jaren, voorgaande jaren, eigenlijk ook nooit een issue geweest. Nog even op de wethouder, de structurele bedrag, ja, dat laat ik even landen. Eigenlijk hetzelfde voor wat betreft de forense belasting. Wij zijn er inderdaad van uitgegaan dat het een 1-2'tje is. Maar als u daar behoefte aan heeft, dan wil ik best met de mede-indieners een kleine kwinkslag maken in het initiatiefvoorstel. Dat duidelijk is, dat die verbinding er is.
1: Portefeuillehouder.
9: Dank, voorzitter. Wat ons betreft is dat niet nodig, maar is de bevestiging die hier gegeven wordt voldoende.
1: Mevrouw Van de Wetering.
2: Ja, dat was mijn vraag ook. Of heeft u voldoende aan onze bevestiging? Ja dus, en bij deze geef ik mijn bevestiging daar ook dan aan mee.
1: Dank u. Verder nog vragen of opmerkingen over dit initiatiefvoorstel? Portefeuillehouder.
9: Ja, voorzitter. Mevrouw Visser stelde de vraag aan de indieners, maar ook aan mij. We zouden op dit moment niet toejuichen om voor 2 jaar de toeristenbelasting vast te stellen. Want er is nog een behoorlijke puzzel te leggen om de meerjarenbegroting sluitend te maken. Dus geef ons alstublieft die ruimte.
1: Dank u. Genoeg hierover, dit onderwerp. Dan vindt de indiening plaats volgende week met de raadsvergadering. Even kijken. Dan het volgende punt. Aankondiging motie D66 Tessel en GroenLinks pro Tessel. Parkeerfiljet kentekenwijziging tegen alleen administratiekosten. Wie van de indieners mag hier het woord overgeven? Mevrouw Dros.
6: Ja, dank u, voorzitter. Naar aanleiding van vragen ingezonden brief hierover van iemand die een nieuwe auto had en dus geconfronteerd werd met een dubbele betaling van het parkeervignet, wat wij als onrechtvaardig beschouwden, is deze motie ontstaan. En we kregen te horen dat er een kleine wijziging moest komen in de verordening parkeerbelasting, en in de motie zetten we dat voort. Dus we horen graag hoe anderen daarover denken. En misschien wil mevrouw Van der Wetering nog een toevoeging geven.
1: Mevrouw Van der Wetering.
2: Ja, en voordat er vragen over komen, we hebben ongeveer gehoord dat het de leesjes €8,50 zijn. Dus driekwart van het jaar is het voordelig om het nog zo te doen. En de andere helft, of de andere stukje kwart van het jaar, dan kun je beter gelijk maar een nieuwe kopen. Maar op deze manier denken we toch een service te kunnen verlenen aan onze inwoners.
1: Zijn er andere partijen die hierover willen reageren of een vraag over willen stellen? Meneer Albers.
11: Ja, een korte checkvraag op de opmerking van 8,50. Is dat inderdaad, zijn dat de kosten voor administratie zoals deze worden genoemd? Kan het college dat bevestigen? Want dat is eigenlijk onze enige vraag die we hadden. Dat moet een beetje verhouding staan.
1: Meneer Polderman.
8: Wij kunnen ons vinden in deze motie.
1: Portefeuillehouder, wie kan daar een antwoord op geven?
9: Dat moet ik uitzoeken, maar ik wil wel even een algemene reactie geven. Want we begrijpen de gedachte achter die motie. Wat er nog wel moet gebeuren als die wordt aangenomen, is dat er nog even een juridisch haakje gezocht wordt op welke manier de verordening precies moet worden aangepast. Maar als dat zorgvuldig kan, dan staan we positief tegenover de gevraagde uitwerking rond de programmabegroting 2027. Dus als de motie wordt aangenomen, dan zullen we daarmee aan de slag gaan. En de €8,50 krijg ik intussen ingefluisterd. Dat zijn de kosten voor de wijziging van het kenteken bij de leesjes van de gehandicapte kaart. Maar dat wordt wel als een realistisch bedrag gezien voor het wijzigen van een kenteken. Maar uiteindelijk gaat de Raad het tarief vaststellen. Dus ook dat zal meegenomen worden in het voorstel als de motie wordt aangenomen.
1: Dank u. Is daar nog een reactie op? Wil iemand daar nog wat? Mevrouw Visser.
3: Nou, eigenlijk snap ik het gewoon niet. Ja, het klinkt echt heel flauw. Maar als je een huis koopt waar een bepaalde bestemming op zit en met die bestemming is je huis meer waard, dan verkoop je je huis voor een hoog bedrag. Want die bestemming zit aan het perceel vast. Nu betaal je parkeerbelasting of een vignet op een kenteken. Dus als je auto verkoopt, die vraagt een tientje of 20 of 30 euro meer, dan kan de nieuwe eigenaar met dat kenteken gewoon lekker parkeren. Dus het hele, de inwoner is de dupe van het beleid, zie ik gewoon even niet. Dat is jammer. Wil niet zeggen dat ik niet kan instemmen met de motie, maar ik vind het echt een beetje, nou ja, ik weet niet. Net ging het over klein bier. Ik weet het ook niet echt goed.
1: Is er verder nog iemand er wat over wil zeggen? Nee? Dan gaan we verder naar het volgende agendapunt. En deze motie wordt dus, oh, mevrouw Dros.
6: Nou, er wordt gezegd dat het alleen over inwoners gaat. Maar het gaat natuurlijk niet alleen maar over inwoners. Het gaat ook over toeristen. En in dit geval, de brief kwam volgens mij van iemand die geen inwoner van Tessel was.
2: Ja, maar daar doen we het wel.
6: We doen het voor iedereen die hier vaak komt of hier woont en hiermee te maken kan krijgen. Ja.
1: Oké, deze wordt dus behandeld volgende week dinsdag in de raadsvergadering. Gaan we naar het volgende punt. Behandeladviesbrief aan de raad. Voor de commissie ligt het overzicht van de sinds de vorige commissievergadering ontvangen correspondentie aan de gemeenteraad, voorzien van een behandeladvies van de Griffie. De commissie wordt gevraagd zich uit te spreken over de voorgestelde wijze van afhandeling van deze brieven. Indien er vragen of opmerkingen zijn of specifieke brieven. Het wordt een beetje laat nu. Kan de raadscommissie instemmen met de behandeladviezen van de Griffie? Ja, mooi, gelukkig. Oh, mevrouw Visser.
3: Nee, sorry, ik kan daar prima mee instemmen, maar ik heb nog een soort 15a agendapuntje. En ik dacht, als ik die er hier in fiets, dan komt het misschien alsnog goed. We vergaderen de raadsvergadering op een dinsdagavond. Normaal gesproken is de dinsdag de dag dat het college samenkomt en antwoorden op raadsvragen geeft. Mijn vraag aan het college is dat ook voor komende dinsdag het proces en dan een oproep aan raads- en commissieleden, dat je dus heel goed dinsdagmiddag moet checken of je antwoorden alsnog binnenkomen. Want normaal hebben we een dag langer. Dus dat was even omdat we nu op dinsdag vergaderen.
1: Dit is een zijspoor, maar goed, het is prima dat u dat ook nog even doorgeeft. Had u een vraag aan het college?
3: Ja, ik vroeg me af of het college gewoon weer van plan is om op dinsdag de collegevergadering te doen en daarna de vragen te beantwoorden die nog openstaan op de agendapunten voor de raadsvergadering.
1: Er wordt een ja geknikt. Dus dat komt goed. Er waren geen vragen tijdens de commissie. Ja, sorry, er wordt hier van alles doorgefluisterd. Dan zijn we volgens mij toe aan de afsluiting. Gezien de lengte van de agenda en de temperaturen van vandaag mogen we gerust constateren dat we vanavond een kleine topprestatie eigenlijk hebben geleverd. We zijn begonnen in de zomerse vooravond en eindigen inmiddels bijna in de koelte van de Tesselse nacht, hopelijk. Dank aan iedereen voor de inzet, de bijdrage en het feit dat we ondanks de warmte het hoofd toch koel hebben weten te houden. Ik hoop dat het buiten inmiddels wat is afgekoeld en dat iedereen straks nog veilig en fris thuis komt. Wel thuis, slaap lekker en hou hem koel. En mevrouw Van der Werken, u krijgt nog een presentje. Dank u wel.

Ze was een zangeresje lang geleden. De tijd heeft met een mes in haar gezicht gesneden. Ze zit in elke jury voor jong talent. Ze is nu bijna 50, geen mens die haar nog kent.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
3: Zeg me wie je ziet.
0: Non-stop.
4: Non-stop. I just can't stop loving.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: tijd. Je muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan. Ver van de avonturen uit de brochure. Geen vragen stellen Jeffrey, gewoon vuren. Strijdend in een strijd die niet de zijne was. Nu loopt hij hier op straat en is hij bang dat hij op mijnen stapt. Van de koningin kreeg hij een lintje voor zijn moed. Maar elke nacht als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

doorgereisd, maar nu zegt de dokter dat ze een jongen krijgt. De buik groeit, maar het gevoel is nooit zonder spijt. Als ze kiest voor zichzelf is ze de wonder kwijt. Hij kon de druk niet aan, liet er in de uppie staan. Gaf haar geen duppie en hij vertrok naar ver vandaan. En nu is zij alleen, de moeder helpt wel mee. Maar die is ook gestrest en zit in de AOW. En toch zit Anna hier, de zoontje aan haar hand. Ze zijn

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen ook de wedstrijd tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop.
3: My heart is a ghost town.
0: Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd de maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten. Hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.